0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles tussen 2099 en 1939 in, zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

en daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50-jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakte Matt Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. He's Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. Gaan we luisteren naar hoe dit klinkt in 2021. Toen heeft hij deze mix gemaakt.

Mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en hij heeft er stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful in 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Tralijter zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Zindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de CD ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982, het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in dit

Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwee Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adi Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. Radio.

0: In mei 1971 was dat vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De trein te schrijven van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe, koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En wij gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl. Lekker radio.

0: Zo, welkom bij Dekker Radio. Een nieuw uur met Stevie Wonder gingen we van start met You Are the Sunshine of My Life. Nou, dat is al duidelijk. Hè? En ik ben nou toch in de discotheek bezig.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Zo is dat. Wij selecteren wat af hier, hoor. Chic, bijvoorbeeld. En The Freak.

discotheekmuziek uit de jaren 70. Bij Dekker Radio te beluisteren. Buzzards, original Savannah Band. I'll Play the Fool heb ik ook nog dadelijk voor je. Maar dit was Chic. Met The Freak uit 1978. Nou ja, zeg. Echte mooie muziek van vroeger. En wat dacht je van dit gezelschap? Ashton, Gardner en Dyke. En The Resurrection Shuffle. Je mag gewoon meedoen van mij. Toch, meneer? Ja, zie je wel. Gewoon op de dansvloer.

0: is goed zo.
1: Venster. Luisterlief heet dat. Nou, mooi nummer hoor.
2: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: Oh, het rode mannetje. Zo heet deze jingle. En het rode mannetje presenteert het programma.
3: Ja hoor.
1: Zo is dat. We schuiven meteen de jaren 70 binnen. Van ons het schelen. Kost niks extra. David Gates en Brett. En de Guitar Man.

0: Dekker Radio. Bussen Original Savannah Band. Wat een vrolijke muziek toch, hè?
1: Ja.
0: Ga gewoon door. In hetzelfde stramien. Met Adventure of a Lifetime. Uit 2015 is deze van Coldplay. Dekkers Lawaai Radio. Zo is dat. Dan gaan we ook wat harder zetten hoor. Of zachter. Kun je zelf uitmaken.

0: Dekker Radio.
1: Ja, na het half uur, dus je moet afgestemd blijven. Hè?
2: Ja, toch?
1: We vullen de tijd nog even op. Tot aan dat tijdstip met David Gates en Brad. Romantiek. Baby, I'ma want you.

Jonathan King en Let It All Hang Out. Nou zeg, het is toch wat. Hier is Maroon 5. Met SZA.

Wat een wonderlijk product is dit. Ene Charlotte met Watsu. Nou, zoek het maar lekker uit. Misschien ken je deze nog wel. Uit 1974, afkomstige hit van David Essex. Yeah. Gonna make you a star. Nou, vind ik een goed idee. Dekker Radio.

deze dame. Young Hearts Run Free. Van lang, lang geleden. En deze ook is van lang, lang, lang, lang, nog langer geleden. Misschien wel. Linda Roos en Jessica. Voor hun is het alles of niets. Nou, geef alles dan maar. Het jaar is 1996. Kun je nagaan. Lekkere oude hit bij Dekker Radio.

is al oud hoor, deze. Jaren 90. Linda, Rose, Jessica. Maar ze deden het goed in de tijd hoor. En nog steeds natuurlijk. Ja. Ken je deze nog? Steely Dan. En Ricky Don't Lose That Number. We gaan naar 1974 daarvoor.

Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number. Ik heb een mooie klaarstaan van Cornelis Vreeswijk. Ken je die man nog? Met zijn prachtige Nederlandstalige liedjes. En een Noorse vriend van mij, die vroeg ik of die Cornelis Vreeswijk kende. Oh, Cornelis Vreeswijk, zegt hij tegen mij. Maar die was heel erg beroemd geworden daar in Noorwegen met zijn liedjes. Nou, hier is hij dan met Bakker de Baksteen. Cornelis Vreeswijk dus.

uit 1976, uit de tijd dat de Rijkspolitie in Nederland met Porsches rondreed. Dat kostte een hoop geld, maar ze waren er wel heel snel. Ja toch? Die ontga je niet hoor. Als ze je in het vizier hebben, hebben ze je te pakken. Zo is het toch? We gaan eventjes naar Frankrijk met Michel Delpech. En deze hit uit 1971. Pour un flirt.

Zo, het eind van dit uur Dekkerradio is in zicht. Hoor maar. Hoor je wel? Het orkest komt binnen, grijpt in. Shakadak is dat. Nou jongens, doe je best maar. Tot aan het hele uur. Ik zeg graag tot de volgende keer. Bye bye.

Over en uit. Simon Keizer, zullen we het nog een keer? Nou, één keer is genoeg, meneer Keizer. Ja, toch? Cloud is hier. App.

bepaalde naam heeft dit soort muziek eigenlijk. Iets van Paso Doble of zo, ik weet het ook niet meer hoor. Elbow Boys in the Racketeers and You Got Me High. Nou, laat dat voor mij maar zitten dan. Ik weet het toch allemaal niet. Ik weet wel dat ik leuke plaatjes kan draaien. Zoals bijvoorbeeld van dit gezelschap. Ze noemen zich Jurk en het heet Cabalis. Er zijn Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Weet je dat ook weer? Lekker radio!

Ja, in Brazilië kunnen ze dit wel. Als Sergio Mendes maar de leiding heeft. En Brazil 66 hoorde je met Masquerade. Meer dan niks. Nou ja, dat is wel zo. Bekker Radio met de Rolling Stones. Hey, waar is uw nieuwe album? Die komt binnenkort uit. Ik heb het toch niet. Oh, en als hij er is, nou, maak je borst maar nat hoor.

Ja, mijn hele leven lang heb ik de Rolling Stones gehoord, van jongs af aan. En ze zijn er nog steeds. Waiting on a Friend. Nou, dat zijn mijn vriendjes wel hoor, de Rolling Stones. Dekker Radio met Gordon. En dat is ook een aardige man. Met een leuk liedje uit 2013. Kom eens dichterbij. Nou, dat hoeft voor mij niet, Gordon.

0: Met een eng liedje, hè? Kom eens dichterbij.
1: Kom dichterbij.
0: Gordon, uit 2013. Als je het tegen mij zou zeggen, dan zou ik zeggen, ga je weg, vieze Rick. Jawel, zo ben ik dan wel weer, hoor. Hé, hey, ik ga nog eventjes op weg naar het half uur. Met Lulu. Oh me, oh my.

0: Eens even kijken. Ik geloof dat Wiebe Klaar zit in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.

Wolfman Jack. Wat is dat voor iemand waar ze over zingen? En de stem die je hoort op de achtergrond. Die rauwe stem van hem. Guess Who heeft deze uitgebracht in 1974. En deze man was te horen op een zender die ook in Nederland ontvangen was. Dat was American Forces Radio. En wij hebben hem met de ziekenomroep waar ik toen deel van uitmaakte in Amsterdam, het Sint-Lucas ziekenhuis, een keertje in New York aan de telefoon gehad. Die man heeft echt zo'n stem. Was een geweldige kerel. En een van de medewerkers heette Kupers, maar daar maakte hij boepins van. Het was een hele mooie toestand. Dekker Radio gaat verder met Mama's Girl. Dat is weer wat anders, zeg. I Need a Win. En daarna Jack met Paraplu. Misschien kunnen we hem gewoon verstaan, wie weet. Dekker Radio deel 2. Welkom als je er net bij komt.

Nummer 2024 van Jack. J-E-C-K. En die bezong zijn paraplu. Niet onbelangrijk als het regent, toch? We gaan eens even luisteren naar Zuver Scheerwol. Dat is lang geleden dat ik daar wat van draai. Maxi Jakker. Leuke muziek uit 2018. Dekker Radio.

Dat is al oud, deze. Van Pino Danjo uit 1981 namelijk. En Ma Quale Idea. Okay. We gaan eens eventjes luisteren naar recente muziek. Uit, van Frans Bauer en Jan Smit. En uit Amsterdam, zullen we maar zeggen. Criss-cross Amsterdam. Ja,

Oh jee, Rolls Royce. Ze verdiende hiermee waarschijnlijk een Rolls Royce. Is It Love You're After? Grote hit van haar van een hele tijd geleden. Oh, ik moet opschieten. Ja, ja, dat klopt. Want Paul McCartney en Wings gaan niet wachten. Met Mrs. Vanderbilt. Dekker Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

En dat is maar weer de opening in het programma Bond voor vandaag. Deze van Fiction Factory. Terug naar het jaar 1984. It feels like heaven. En ik hoop dat het u ook zo fijn voelt. Ik ben Jan Berg. Ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Blijft u erbij? Dan gaan wij de hedendaagse muziek weer voor u draaien. Lost Frequencies en Live It All.

0: De muziek van Jacques Dutron uit een lange vervlogen verleden deze. Il est 5 heures Paris Sevilla, 1968, het jaar waarin dit nummer piekte in de hitparades.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker. En we gaan naar 20 dag met de band Leave. Dit is een nieuw song.

0: De muziek van Lief uit 2008. Dit was de New Song. Lekkere muziek in het programma.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2013, Avicii. Ja, het is al lang niet meer onder ons. Hè. Dit is Hey Brother.

0: De muziek van Avicii terug uit 2013. Hey Brother, de titel van de plaat.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, een nieuw werkje hebben we voor u klaarliggen van Wally Bartfley en Stephen Wrench. Poison and Desire.

0: Wally Bartfrey samen met Stephen Wrench, Poison and Desire, de deel van deze opname.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996 met Garbage. Only happens. Kan ik nog meer zeggen?

0: Voor mij ook hier een stelling waar iedereen zich in kan vinden. Only happy when it rains. En dat was Garbage.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Op naar het half uur, 1977. David Bowie, Sound and Vision.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bom.

De muziek van Maxi Priest, 1988, muziek Wild World, de titel van opname hier in de Bonte Muziekverzameling, want u bent er nog steeds bij. We gaan gauw door meteen naar de muziek van Bruno Mars. It is On My Soul.

0: een lekkere plaat van Bruno Mars, On My Soul.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, dat oude meuk hier zo uit 1963. Oh,

0: Inderdaad, steeds de titel van de plaat The Hollies uit 1963.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
2: She's got the kind of luck.
0: Shakira.
2: That defies gravity. She's the greatest cook.

0: Uit 2005 deze muziek van Shakira. Dit was een nummer met de titel Don't Bother.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: En ook voor u nieuwe van Maurice Monet. Le Soleil d'été.

Maurice Monet en zijn nieuwe plaat Le Soleil d'été. En als u denkt, ik herken het muziekje, zeker de ouder onder u en ik ook. Dus is een stukje naar deze plaat uit 1972.

0: Inderdaad, dus exact hetzelfde melodietje als wat Maurice Monet gebruikt in zijn nieuwe plaat. Maar dit stamt dus al uit 1972, de Nederlandse Makkers waren dat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Gaan we door met het programma 2021 muziek van Shawn Mendes en Tiny. Summer of Love.

was the summer of... Shawn Mendes en Tainy, de Summer of Love, muziek uit 2021, bracht ons aan het einde van het programma Bond. Ja, het is weer voorbij gevlogen. Het zit hier weer op. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u weer genoten heeft van de muziek die we langs hebben laten komen. Dat is in ieder geval wel de bedoeling wat we met het programma voor hebben. Reageren kan allemaal altijd janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel over de muziek is waar we nu uitgaan. We gaan naar 1971 met John Lennon, Imagine. Ja, stel je toch eens voor dat de wereld er wat beter uit zou zien. Hè? En daar nog een nieuw werkje van Michael Kegel. Dat nummer wat gedeeld is Love is Still Coming. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende.

Muziek van Madonna, even terug naar het jaar 1985. Dit was een nummer met de titel Gambler. En ze houdt van een gokjewagen, denken we dan maar. En zoals men net. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling. Gaan wij de muziek van de hele tijd draaien. Zara Larsson, The Midnight Sun.

0: Kom al uit 2025 deze plaats. Sarah Larsson en The Midnight Sun.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan 1966 met Sam & Dave. Hold on, I'm coming.

0: Een gouden oude muziek van Sam en Dave, even terug naar het jaar 1966. Hold on, I'm coming. Ja, ik kom niet, want ik ben er al.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2007 de opname, Alicia Keys en No One.

0: Muziek van Alicia Keys, alweer een aantal jaren terug in 2007. No One, de titel van de plaat. Een lekkere plaat om nog eens een keer te horen hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we die ook. Simon Orton en zijn nieuwe plaat Fly Me to the Moon. Natuurlijk ook een nummer wat al heel oud is.

Let me sing forevermore. You are

0: Ja, dat is hem dan zomaar. Deze Simon Orton en zijn uitvoering van Fly Me to the Moon. We kennen het onder andere in de, volgens mij, jaren 60 uitvoering van Julie London van de vorige eeuw, hè? De jaren 60. Daar hebben we het dan natuurlijk ook over. Fijn dat u er nog steeds bij bent.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: Jazeker, wat dacht u van deze? Dit is Train and Drive By.

uit 2012, deze van Train. Dit was Drive By. En Drive By bracht ons dan aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg. En ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Wilt u reageren op het programma? Dat kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com staat de rest dan. En voor het overige rest van u een hele fijne dag te wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1976, Robin Starstead, My Resistance is Low. Daarna een nieuwe van Waiting and Bates, Hey Julie. En als laatste The McGuire Sisters uit 1958 en Superdime. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en heel graag tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

kwam uit het jaar 1985, het is van Stevie Wonder, de part-time lover, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling, want u bent er weer bij met een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, daar is u de komende uur, hier Alex Warren en Fever Dream.

0: Hedendaagse muziek van Alex Warren, de Fever Dream. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Het oude meuk, ja, 1968. Dit is The Band and The White.

0: De muziek van de band uit 1968, een prachtige opname die we hier voorbij hoorden komen. The Wait was de titel van de plaat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Source en Candy Staten.

0: muziek van Source en Candy Staten. You Got the Love in de remix versie uit 2006.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, dan gaan we naar 2013 met Carly Rae Jepsen. Oh.

0: Tonight I'm Getting Over You, Carly Rae Jepsen uit 2013.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Casey Carter. It's the weekend. Ja, het staat voor de deur.

0: De muziek van Mr. Casey Carter, It's the Weekend.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Nou, laten we het gezellig maken met Dennis. We gaan in 1996. Gewoon een gezellig liedje.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we nou weer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele hoop dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbejaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God. God zij dank. We zoenen een lekker tijd.

Het was het tijdens het jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. Ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een afstelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die strobe lights?

0: is het net.
1: Elke morgen, verse hits en heet nieuws.
2: Dit is de Ochtendkroeg.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
0: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

0: Ja, het was toch even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar de new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog naar achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van Ben Kramer terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.
1: Hij was maar een clown, in het wit en in het rood.

op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem

Ja, nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orn? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het was een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone, Love Me For A Reason, hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albana en Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lobby Neves aan het strand van Oostende. En het is daar tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Ducci, ja.

0: was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

delicious. Roe van Antwerpen.

Je hoorde het origineel van Love is a Ring of Fire, uitgevoerd door Anita Carter. Deze Amerikaanse zangeres nam het nummer op in 1962 en het is geschreven door haar zus June Carter en Noel Kilgore. In de beginperiode trad ze samen met haar twee zussen Helen en June op als de Carter Sisters. Haar zus June Carter zou later in het huwelijk treden met Johnny Cash. Nou, deze laatste nam het nummer op in zijn repertoire en had er in 1963 zelfs een hit mee. Nou, verder werd het nog door een aantal anderen gecoverd, onder andere Tom Jones in 1967, Eric Burdon en Animals in 1968 en nog door vele, vele anderen. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer kennis laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn. Waar we ze vandaan halen, het is gewoonweg hartstikke leuk om te doen. Onze vaste ingrediënten zijn aanwezig als de tragiek van de muziek deze keer met JJ Cale en onze Nederpopplaten. Gaan we naar Den Haag, naar de groep The Hicks. Maar eerst deze van Adamo, Another Love Affair.

Je hoorde de groep Episode 6 en Put Yourself in My Place. Britse popgroep uit de jaren 60. Nou, in Engeland hadden ze geen commercieel succes. Want alle 9 singles die ze uitbrachten haalden niet eens de hitparade. De groep is bekend geworden door 2 leden, Ian Gillan en Roger Glover. Die in 1969 de groep verlieten om lid te worden van juist Deep Purple. Daarvoor hoorde je de Poets en That's the Way It's Gotta Be. Schotse psychedelische band die werden gemanaged en geproduceerd door Andrew Oldham. Omdat ze alleen maar succes hadden in Schotland, werd er geen album uitgebracht. En we begonnen dit trio verrassend. De leuke plaat Adamo, deze keer niet eens in het Frans. Maar in het Engels geeft toch een andere dimensie aan het nummer. Another Love Affair, Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst. Zong voornamelijk in het Frans en Italiaans, maar ook in andere talen. Hij verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums en singles. En is daarmee de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Meteen onze nederpopplaat, de groep The Hakes. Maar ik laat je eerst nog eens even kennismaken met Richie Barrett en Tricky Dicky. I know the chicks back home.

The Tarts en I Want Her Back. Broers uit Chicago die de single uitbrachten op hun eigen platenlabel, namelijk Todlin Records. Daarvoor hoorde je The Impalas, Oh What a Fool, Amerikaanse doo-wopgroep uit eind jaren 50. Werd in 1958 opgericht in Brooklyn, New York. En de leden waren Joe Speedo Frazier, Richard Wagner, Lonnie Renda en Tony Carlucci. Zanger Joe Frazier was overigens de enige gekleurde zanger in die band. En dat waren ze hun tijd vooruit, kunnen we wel zeggen. Begonnen met Richie Barrett's Tricky Dicky. Amerikaanse zanger, songwriter en producer. Hij was de eerste succesvolle Afro-Amerikaanse onafhankelijke producer. En hij was overigens ook nog de ontdekker van verschillende groepen en artiesten, waaronder de Three Degrees. Zometeen onder de tragiek van de muziek. Deze keer met natuurlijk zanger J.J. Cale. Maar ik laat je eerst nog eens even luisteren naar Marty Robbins en Big Iron.

0: hoort onze nederpopplaat The Hakes and Never Die. The Hakes is een oorspronkelijke samenstelling bestond uit Jaap Rog, solo gitaar en zang, Rob van der Zand slaggitaar, Jan Timmerman drums, Ed van der Zand de basgitaar en Frank van Leijen zang. De groep is ontstaan uit de Haagse groep The Entertainers en hier speelde Wim Bedlam slaggitaar. Van der Zand die was er nog niet bij. In 1966 verdween de groep in deze samenstelling. Van der Zand en Rog maakten hun studie aan de TU Delft af. Timmerman werd als voorheen fotograaf. En de Van Leijen begon een alcoholische carrière. Hij zou zich overigens 1986 dood drinken. En Van der Zwan die ging met de Hakes door in een andere samenstelling. Het niveau en enthousiasme uit de begintijd van de Hakes werd nimmer meer bereikt. Barry Hay, nu Golden Earring, speelde ook nog in de Hakes. Maar tot echt succes kwam het niet meer. In 1967 werd de groep ontbonden. Jaap Rog, Jan Timmerman en Ed van der Zanden zijn nog gezond in leven. En de Hakes waren het voorbeeld van de zogenaamde Haagse beat scene. Daarvoor hoorde je een hele merkwaardige plaat. Tiny Tim en Tiptoe Through the Tulips. Zijn achternaam is Herbert Corey. En dat is een Amerikaanse zanger en ukulele-speler en ook nog muzikaal activist. Hij heeft aan het eind jaren 90 nog opgetreden. Het nummer Tiptoe Through the Tulips zou in Nederland uitgebracht worden door een wazige tienerse plotseling. We hebben daar wat van proberen te vinden. Maar ik moet je helaas het antwoord schuilen. Moet je helaas het antwoord onthouden van wie daar eigenlijk achter zat. En dan hebben we begonnen met Marty Robbins en Big Iron, Amerikaanse zanger, songwriter en multi-instrumentalist. Een van de populairste en meest succesvolle country- en western zangers. Een aantal van zijn singles die bereikten ook de pop-hitlijsten zoals het deed. En hij is natuurlijk heel erg bekend geworden van het nummer El Paso.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek J.J. Cale. Hij werd geboren als John Weldon Cale, Amerikaanse singer-songwriter en gitarist. Hij groeide op in Tulsa, ook in de staat Oklahoma gelegen. Hij was het bekendst door twee songs, vertolkt door Eric Clapton, After Midnight en Cocaine. J.J. Cale was de bekendste vertolker van de zogenaamde Tulsa Sound. Zijn handelsmerk was het zogenaamde laid-back zingen. Nou, dit is net na de tel inzetten. Daarnaast was Cale door zijn diensttijd bij de luchtmacht handig met elektronica, waardoor hij zijn eigen muziek meeproduceerde en zijn opname een specifieke sound kregen. Onderdeel hiervan zijn het dubben van de zang en een lome ingetogen sfeer. Zijn artiestennaam J.J. Cale, sommige bronnen noemen hem onterecht Jean-Jacques Cale, kreeg hij van een nachtclub-eigenaar in Los Angeles, aangezien hij nog een John Cale actief was. Onder aansporing van Leon Russell en andere muzici uit Tulsa waagde Cale de sprong naar de muziekscene van L.A. Berooid van geld en illusies keerde hij terug naar Tulsa en van daaruit zou hij desondanks de meeste roem vergaren. Cale overleed op 74-jarige leeftijd aan een hartaanval in een ziekenhuis in La Jolla in de staat California. In de tragiek van de muziek J.J. Cale en Bringing It Back. 30 days.

hoorde The Association en Come On In. Amerikaanse popgroep afkomstig uit Los Angeles. Werd in het voorjaar opgericht door Terry Kirkman en Gary Alexander. In 1966 brak de groep door met het nummer Along Comes Mary. In de laaglanden was dat overigens het enigste hit die deze groep scoorde. En daarvoor hoorde Chet Carson en They Were Wrong uit de stal van de legendarische muziekproducer Joe Meek. Het nummer werd in 1963 nog gebruikt voor de film Farewell Performance. We begonnen met de tragiek van de muziek J.J. Cale en Bringing It Back. Jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma? Je kan het altijd sturen naar info@theoldisproject.nl. Rond dit tijdstip heb ik in ieder geval vier voor je op een rijtje staan. Onder andere muziek van The Strangers, The New Dawn, Mike Goodman, maar eerst deze van Jackie Guttrow.

The Stranger, Look Out, Here Comes Tomorrow. Ierse groep die bestond uit Jimmy Fanning, Liam Guest, Tommy Caffrey, Maxi McAvoy en Vic McNamara. Dat was destijds een van Ierlands beste en beroemdste beatgroepen. Daarvoor hoorde je The New Dawn, Slave of Desire, Amerikaanse groep uit Oregon. Nummer is gecomponeerd door Mike Leonti en Tony Sponet. En daarvoor hoorde je Mike Goodman en Did You. Van deze meneer hebben we niks kunnen vinden. Dat gebeurt wel eens vaker in dit programma. We begonnen dit kwartet met Jackie Gautreau, Raised on Rock'n'Roll, Amerikaanse rockabilly zanger uit San Francisco. Brak in 1958 door met het nummer Lobo Jones. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je het een beetje van genoten hebt, net als wij. Ik zeg het wel eens vaker, het is gewoon een heel groot feest om het te maken. En laat ik nu echt hopen dat het voor jou een groot feest is om naar het te luisteren. Ik heb er nog eentje voor je. Pandemonium, The Sun Shine From His Eyes. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Dag!

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, inderdaad, wat een zomerse plaat. Hè. Ja, je lag hier ergens in een hoekje onder het stof. En ik zag het zo van, ik zal die plaat nog eens opleggen. Inderdaad wel, want het is tenslotte toch zomer op je radio. Van harte welkom op een lunchbreak op een maandag zoals deze. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de lekkere, verfrissende hits. Vanaf de branding van de Noordzee was muziek van Luc Steno, zon, zee, strand en dergelijke meer. En samen lekker genieten natuurlijk. Hè. Dat moet zeker kunnen. Hier is Teddy Swims. En Mr. Know-it-all, hij weet het allemaal. Een hits, een gittepie van ons hier op de radio.

Inderdaad, je hebt helemaal goed opgelet natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, dat was een ex-hit van de lunchbreak deze maandagmiddag. Waarmee we het internationale mee starten natuurlijk wel. Hè. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, inderdaad wel. En het is afgelopen, inderdaad. De lunchbreak, wel in volle zomervakantie natuurlijk. En we zijn er voor jou iedere dag weer opnieuw van zondag tot en met vrijdag. En dat allemaal met lekkere zomerse muziek op je radio. Zo ook deze.

0: que tú, vos un requito como tú, que no te ves en la junta, vos un requito como tú, yo sé más que tú, que tú, y vos un requito como tú, que no te ves en la junta, vos un requito como tú, yo sé más que tú, y más que tú, que tú, y vos un requito como tú.
1: Inderdaad, Perret. En hij is allemaal met zijn borrekieten komen toe. Vandaag juist de dag van de natuur, hè? Brood van de natuur. Ja. En straks in onze onvergetelijke. Nee, niet onze onvergetelijke, die moet je ook nog krijgen, natuurlijk. Maar in onze het heetste nieuws van toen, gaat het over de natuur. Welk nummer dat is, wel, daarvoor moet je blijven luisteren, natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. En die man blijft maar zingen natuurlijk. Borrekito komen toe. En dat allemaal van Perret hier op jouw fantastische radiostation. En dat allemaal in de lunchbreak op maandag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Hier is muziek van Carlos Santana. En Maria, Maria, Maria. Voor alle dames die Maria noemen. Ja.

Inderdaad, de productie van Frank Farian natuurlijk, hè. Inderdaad wel. En ze werden wel een klein beetje onder druk gezet, die dames. Bonnie M, daar heb ik het allemaal over. En hooray, hooray, het is een holiday. Gelukkig wel, het is vakantie op je radio. En je luistert naar het lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen natuurlijk, als er nu sandwich is of wat dan ook, wel laat het je smaken, zou ik zeggen. We zijn er tot 1 uur op je radio met de lekkerste verteerbare muziek die jij je maar kan wensen. En hier is de Miami Sound Machine. En ze hebben het over bad boys. Die lopen er ook genoeg rond natuurlijk op de zeedijk. Inderdaad wel.

0: it again.
1: En er waren lekker als je in de auto zit nu en je bent aan het luisteren naar je fantastische radiostation. Wel, we zijn er voor jou 24 uur per dag natuurlijk, 7 dagen per week. Ook als je thuis bent natuurlijk, hè, inderdaad wel. Ja. Was muziek van Outlandish en dit allemaal met Aisha, Aisha. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het tijd zijn van 12:30 en dan krijg je natuurlijk het heetste nieuws van toen, ja, wat nou voor het heet is. In ieder geval, smakelijk eten deze maandag en ik hoop dat je een lekker mooi weekend gehad hebt.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, eventjes alle knopjes gelijk zetten natuurlijk en de klok ook eventjes gelijk zetten. Heel bijzonder goedemiddag, dit is het Lunchbreak Breaking News van toen hier op deze maandag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten, ik ben Patrick Jacobs. Vandaag is het de internationale dag voor het behoud van de ozonlaag. De Moldavische band Q-Zone heeft geen expliciete ecologische missie, maar zingt in hun hit Dragraste Dintei wel over de natuur. Vrij vertaald betekent de titel zoals Liefde voor de lindebomen. Een boomsoort die in Oost-Europa heel veel voorkomt en waar veel lokale kunstenaars zoals Q-Zone inspiratie uitputten. Hier is Q-Zone en dit allemaal met hun Dragraste Dintei.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

Inderdaad, onze nieuwe hit voor deze week uit Confessions Number 2. Ja, Madonna samen met de Belgische Stromae. En dit allemaal met My Sins Are Saving You. Lekkere muziek, wordt zeker een hele grote hit ook. En dit najaar natuurlijk, hier in de lunchbreak. Dat mag het zeker zijn. Onze hit tot en met vrijdag. Hier is Jennifer Lopez.

Goedemorgen, inderdaad. Je kent hem nog wel, hè? Een lekkere clubmix van Limahl en The Neverending Story. Ja, heel de week is hij onze artiest van de week. We leren hem beter kennen natuurlijk hier in de lunchbreak. En als je nog aan tafel zo zit en smakelijk eten, je moet je niet opjagen. Het is vakantie. Je hebt alle tijd om te lunchen. Je kunt zelfs lunchen tot de 3 uur. Ja, inderdaad wel. Maar dan moet je natuurlijk niet in Frankrijk zitten, want om 2 uur dan sluiten ze allemaal en gaan ze allemaal hun siesta doen. Hè? Inderdaad wel, ja. Ook in Spanje. Rare mensen, soms hè. Toch onze buurlanden. En ja, we hebben nog...

heb even wat over die man zitten lezen. En ja, inderdaad, het was een man die perfectionist was natuurlijk. Hè. En hij had een heel kort lontje. Zolang het maar zijn lontje was natuurlijk die kort was. Hè. Inderdaad al. Michel Fugain, Ele Big Bazaar. En dit dan met hun Bel Is Toir. Ja, inderdaad al. Hier is Murray Head en Bangkok.

0: En dan hadden we de overbekende Murray Head natuurlijk en dit al met zijn One Night in Bangkok. Ja, wat hij daar aan het zoeken is, dat weet ik ook weer natuurlijk niet. Hè? Als je maar goed luistert naar de muziek, dan weet je het wel natuurlijk. Als je goed luistert naar de tekst, dat bedoel ik. Als ik zo even kijk, hoog tijd om...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag te draaien. En dat is Casey and the Sunshine Band en Shake Your Body. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen dinsdag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. Tot dan tussen 12 en 1. Dan eten we weer samen lekker op de radio.

Wat hadden deze heren een goede staaf van dienst, lieve vrienden. Wat hebben ze een lekkere nummers gemaakt? Denk eens terug aan Waiting for a Girl Like You. I Want to Know What Love Is of Cold as Ice. Het was Foreigner uit 1977 in dit geval. Zo, we fietsen weer lekker door de jaren. Dan wel de gouden jaren, de vergeten lijnt. De voltooid verleden tijd. Ik heet je van harte welkom. Medelabers en productie natuurlijk en vrouwen en kinderen. Dit is de Middle of the

0: Wat klinken ze weer zomers, mijn lieve windjes? Op deze aardkloot, waar ook, nou, maakt niet uit. Tuurlijk, het klinkt wel lekker uit de luidsprekers, vrienden. Gwen Funk Railroad kwam langs met Some Kind of Wonderful. En deze zomer zit van Grace Jones, La Vie en Rose.
1: Hun
0: Nederlandstalige popliedjes worden over het algemeen beschouwd als eenvoudig en kundig in elkaar gezet, waardoor de aandacht van de luisteraar automatisch naar de tekst toe wordt getrokken. Weet je waar het over gaat? Luister maar!

vandaag. Het regent zonnestraal als velen verachten de keuken van beiden. Jesse Queen komt gezellig op visite met Nice and Slow. En kennen we deze rockers nog? Ha! Catapult! Het is opeens 1974 in de Middle of the Road Show.

weet niet wat er met Wikipedia aan de hand is. Want volgens mij klopt het niet altijd, hoor. Nee. Verdikkerman, zeg ik. Draai de Jesse Green. En hier staat, hij is geboren in 1971. Hoe kan dat dan? Dat ze zo die op 6 of 7 jarige leeftijd een nice en slow hebben gemaakt. Jongen. Leuk. Maar goed, Jesse Green was terug in de show. De middel op de Rood Show met Nice en Slow natuurlijk. Een van zijn grote hitsingles. En ook Dan Hartman kwam langs met Instant Replay. Het is gezellig, hè? Die fotografische werkjes aan een grijs verleden. Mensen. Wat hebben we een platen versleten in het verleden? Ze komen allemaal een stuk weer terug. Gewoon lekker terug op de radio. Waar dit soort muziek gewoon thuis hoort. Neem dan bijvoorbeeld de Four Tops. Hier zijn ze voor jou. In de middel of de Roadshow met Loco.

0: Bijna.
1: Klopt.
0: Nee, ze is sowieso lekker, hè? Heerlijk. Dixo. Onder een spiegelbol. Ja, lekker ouderwets. Nog niet zo heel veel lichteffecten. Maar wel lekker donker op de dansvloer. Alessia Bridges, dankjewel. We gaan even onderuit. Ja. Ook dit is genieten. Wat een Split Ends.

0: Was heel toevallig vorige week nog even in dat pretpark waar je één keer in je leven minimaal geweest moet zijn. Maar in Kaapsheuvel, ik ga toch eens, ik ben benieuwd. Ja, de Efteling, inderdaad. Nou vrienden, die hollebolle gijs en die papiervergeter, die word ik met de dag brutaler hoor.
1: Papier hier.
0: Goeiedag.
1: Papier hier.
0: Ja, dat is toch normaal dit.
1: Fruit nou. Fijn hoor. Papier hier. Papier hier. Ik vind het zo lekker jongens. Oh, wat lekker.

Ja, saté, een patatje horror mee. Zeker zeer consumentabel, zo begon dat ook in Babel. Bolle Jan jocht op de stoep, sla om door de hondenpoep. Hij is eindelijk gaan lijnen, ziet zijn buikje graag verdwijnen. Buurman uit Afghanistan, lijnt alleen met Ramadan.

0: Ja, always pretty.
1: Tol Hansen, ja. Nou ja goed, je kent Tol Hansen natuurlijk van Big City, plaat uit 1977. Maar daarvoor begeleidde hij al cabaretier Tom Manders. Dat is dus die Doris van die twee motten op de trompet. Man heeft heel veel dingen gedaan. Cabaretier, kunstschilder, componist. En natuurlijk ook een fantastisch Nederlandse zanger. Veel te vroeg overleden in 2002. En dat gold ook voor deze man, de onvergetelijke.

Spice Girls. Lekker. Uit het Britse Koninkrijk. Begon als een marketingoperatie. Ze hadden van 1996 tot 2001 veel succes. En werden beschouwd als de best verkopende meidengroep aller tijden. Door de verkoop van meer dan 45 miljoen albums en 30 miljoen singles.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Dit is weer een uurtje De Muziekfabriek, waarin in ieder zijn muzikale plek weet te herkennen. Daarom snel van start, vrienden en vriendinnen.
4: Ron van der Steen.
3: En ik ga er zeker muzikaal gezien een feestje van maken. Daarom Rock the Boat. Luister als eerste naar Bob Sinclair.

0: als het Nederlands is. En goed, dan hoor je het hier.
1: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.
2: Er staan wat pinda's op de bar. En achterin staat het biljart. Op deze plek eindigt voor velen een lange dag. Je voelt er vriendschap om je heen. Nee, hier ben je nooit alleen. En heb je het moeilijk?

0: En we zijn niet vies voor het Nederlandstalig lied. Daarom komt er regelmatig eentje voorbij in de muziekfabriek. Gezellig nummer, deze van Frank Verkooyen en Dit is mijn kroeg. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 80 van Al Jarreau met Boogie Down. En we begonnen met Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. De grote en de kleine hit, ja, die komt er nu aan.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, dat doen we bij het jaar 1989.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sydney Youngblood met If Only I Could. Van oorsprong komt hij uit Sydney, maar is grotendeels opgegroeid in Duitsland. Hij had kortstondig succes in Europa en scoorde in Nederland dikke hits. Dat was met de singles If Only I Could en Sit and Wait. Het nummer If Only I Could stond die week op een derde plaats en kwam van 4 en dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Cadans met De Wind. Ze zijn uit Utrecht afkomstig. De band was in wisselende samenstelling actief tussen 1982 en 1998 en kwam voort uit de homo-cabaretgroep Spitsroede. In de ruim 2 jaar dat de groep bestond verschoof het accent van hun optreden steeds meer van conferences naar popliedjes. De groep scoorde in 1983 met het nummer In het Donker en in 1984 met Intimiteit 2 bescheiden hits. Tussen 1985 en 1989 stonden de activiteiten van de groep op een laag pitje. Maar in 1989 ging men het opnieuw proberen. De singles Dagen dat ik je vergeet en De Wind haalden in 1989 de Nederlandse hitlijst. Zo stond het nummer De Wind die week op nummertje 27 en een week eerder was dat hetzelfde en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 21 oktober, oftewel week 42 van het jaar 1989.

0: Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek en keer op keer probeer ik je te verrassen. De grote en de kleine hit, die grote hit die was van Sydney Youngblood met If Only I Could. En die kleine hit was van Cadans en De Wind.
1: De Muziekfabriek.
0: Ik heb nog wat nieuwsfeiten voor je opgezocht uit het jaar 1989. Ik zet ze voor je op rij. In de VS wordt de populaire televisiedominee Jim Baker veroordeeld tot 45 jaar gevangenisstraf en $500.000 boete voor zwendel. Overigens hoefde Baker maar 5 jaar van de straf uit te zitten. In de hoogtijdagen van de tv-dominee beschikt hij onder meer over een eigen 24-uur tv-zender en een christelijk pretpark. Decennia lang is de grens tussen Oost- en West-Duitsland hermetisch afgesloten. Totdat een historische dag in de Duitse geschiedenis aanbrak. Op 9 november trokken burgers van weerszijden massaal naar de muur in Berlijn. En lieten de grenswachten toekijken hoe ze de muur begonnen te slopen. Een jaar later werd de DDR opgeheven door de Duitse eenwording. En bij het Louvre Museum in Parijs wordt de glazen piramide geopend. Er is veel discussie of de piramide nu wel of niet mooi is. De piramide is een ontwerp van de Chinese-Amerikaanse architect Pei. En tot zover de nieuwsfeiten uit het jaar 1989.

0: van de vaste onderdelen in dit radioprogramma is de Jukebox Classic. En wat denk je? Ja, ik heb er wederom eentje kunnen vinden.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden oldie.
0: Ze waren het meest populair in de jaren 60 en maakten deel uit van de Motown hitmachine. In 1963 begon het succes voor Martha Reeves en de Vandellas.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: En dat was met het nummer Come and Get These Memories. Het haalde nummertje 29 op de Amerikaanse hitlijst. Hun volgende hit was Love is Like a Heatwave. In 1964 waren er wat groepswisselingen. Na deze veranderingen ging de groep door met het maken van hits. Hun grootste hit was Dancing in the Street. Het haalde de nummer 2 in de Amerikaanse hitlijst en nummertje 4 in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer zou jaren later worden gecoverd door Mick Jagger. Na dit grote succes volgden nog hits als Nowhere to Run, Jimmy Mac en I'm Ready for Love. Echter, rond het einde van de jaren 60 nam de populariteit van de groep af. En dus ook van Martha Reeves en de Vandellas. Vanaf de jaren 70 maakte de groep zo goed als geen hits meer. In 1973 werd de groep opgeheven en ging Reeves verder met een solo-carrière. Deze was echter niet zo succesvol als de hitjaren van de groep. Luister nog eens naar de legendarische hit uit 1967, Jimmy Mac. Hier zijn ze, Martha Reeves en de Vandellas.
1: Jukebox Classic.

Met onze jukebox uit 1967. Deze van Martha Reeves en de Vandellas en Jimmy Mac. Het liedje behaalde een 10e plaats in de hitlijst in dat jaar. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. Wederom Nederlandstalig in de muziekfabriek. En wat is dit een mooi liedje. Luister naar Claudia de Breij.

0: Wat kan één fout toch mooi zijn? Claudia de Breij en Mag ik dan bij jou? En nog altijd draaien we op volle kracht. In het midden zat Ivan Perotti.
1: De muziekfabriek.
0: Met Take Me As I Am. En we begonnen met Albano en Romina Power. En Felicita, het zomerse geluid uit de jaren 80. En daar kunnen we nog steeds tot op de dag van vandaag van genieten. Hier zijn de volgende drie in de muziekfabriek. We beginnen met T-Pow en China in Your Hand.

0: Een lekkere ouderwetse disco-knaller van heel lang geleden. Ik ga je straks vertellen wie het was. Oorspronkelijk heet ze June Denise Chandler.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar we kennen haar beter onder de naam Denise Williams. Ze werd geboren in het jaar 1950 en is van origine een soulzangeres.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze had een wereldhit met het nummer Too Much, Too Little, Too Late. Een duet wat ze samenzong met Johnny Mathis. En het zou niet bij één duet blijven. Want ze nam ze met diezelfde Johnny Mathis het nummer Without Us Up. De titelsong van de serie Family Ties. Denise groeide op in een Pinkstergemeente waar alleen maar gospelmuziek was geoorloofd. En waar zij in het koor van deze kerk zat. Ze brak definitief door met het nummer Let's Hear It For The Boy. Dat afkomstig is van de soundtrack Footloose. Andere hits van haar zijn Free, That's What Friends Are For, It's Gonna Take A Miracle, Black Butterfly en het hele mooie It's Your Conscience. Wij draaien de ballad Free. Ja, dat graag voor de Amerikaanse zangeres Denise Williams.
1: Oude lullenplaat.

0: Even heerlijk wegzwijmelen met deze van Denise Williams. En Free stond even centraal als de oude lullenplaat. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk even op rondvandersteen.nl. Verder hadden we nog T-Pow met China in Your Hand. En Peter Brown, een lekkere oude disco-klassieker met Dance With Me. En dit was weer een uurtje de muziekfabriek.
1: Altijd een goed gevoel. Met Ron van der Steen.
0: Ik heb nog wel een duet voor je tussen Lionel Richie en Billy Currington. Het heet Just For You. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: Maar die zit door Prince destijds. En het was de vaste percussioniste van Prince, Sheila E. En een Love Bizarre solo, hele gave dingen
1: Welkom
0: gemaakt.
1: Welkom bij de magische muziekselectie. Waar elke nootje meeneemt op een reis, elke dag op een...
0: Sala! En laat de zomer aan. Schakelaartje, zomer, weet je wel. Gewoon voorprogrammeren, appie met zomer. Ik weet niet of je al appies hebt tegenwoordig.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Valley, zometeen. When You Know Someone, Roxanne. Ik hou van je, Roxanne. Hè? Roxanne Hazes, jazeker. Valley, met Diamond in the Night. De rollator discoplaat voor deze keer. En ook André Hazes, dat is de senior Hazes dit keer.

0: Valley. And when you know someone. Ik maak dan een foutje. Lost Frequencies en Netsky. Uit 2017. Die hoorde je voor deze van Valley. En Here With You. Dat was helemaal zo klopt het. Ja.
1: Uur na uur. De beste mix. Altijd muziek die je raakt. Hier op jouw vertrouwde zender.
0: Roxanne. 2007. En toen was ze nog vrij jong. Het is tegenwoordig gaat het wat beter met haar. Een tijdje in een dip gezeten en zo. En een ruzie met haar broertje. Maar het is allemaal weer helemaal koekenij. Ik hou van jou, zit. Dat bedoel ik, dank je.

Lekker een roll-up, de disco, lekker zomers. Dag, dat wel. Lekker Italo Valley. En Diamond in the Night. En plaat uit 1983. En No Doubt met Just a Girl hoorde je voor deze rollate discoplaat. En nu André Hazes. En Leef je uit. Ook weer van de 90's dat hij dit uitbracht. Achteraan straks Teddy Swims als laatste met Mr. Know It All.

0: Mexico, Mexico. Een leuk gezelschap uit Engeland, die vooral in Nederland en Duitsland zeer populair was. De Les Humphreys Singers. Ze veranderden nogal van samenstelling. En daardoor was het moeilijk vinden natuurlijk om de originele opname van Mexico, Mexico te vinden. Dat moet je echt goed zoeken nog. De verzamel-LP's, CQ-CD's. Moet je het echt goed gaan afluisteren van, is het wel de originele opname? Nou, in dit geval heb je natuurlijk Remember the Good Old Days. En wij draaien natuurlijk de originele opnames. Dus ook bij deze, je hoorde de Les Humphreys Singers. Oké, hartelijk welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. 2 uur lang, hè? Alle leuke plaatjes uit het verleden. Met andere woorden, de jaren 60 en jaren 70. Ze komen voorbij, niet allemaal natuurlijk, maar een grote selectie daarvan. En waar we zijn gestopt, gaan we volgende week gewoon weer mee verder. Om het even zo te zeggen. We zijn het nieuwe jaar ingekomen gegaan. En ik wens u alle het allerbeste en veel luisterplezier wat betreft Remember the Good Old Days. En we hebben ook alweer de bekende schijven. We hebben de Mia Miko's lieveling. We hebben de Veronica's alarmschijf. We hebben ook nog, wat hebben we nog meer eigenlijk? Oh ja, de R&I, oftewel de Radio Noordzee treiterschijf. En we hebben een nieuwe toegevoegd. Om het even zo te zeggen. En dat is Radio Caroline Sure Shot. Nou, dat alles verdeeld over 2 uur. Dus ik zeg
1: 60s en 70s hits. Hier is Nico van der Linden.

0: The Days of Burley Spencer.
1: Je hoorde David McWilliams. En daarvoor had nog Al Matthews. Was een acteur, maar ook een zanger. Hij kwam op 21 november 1942 op de wereld. En dat gebeurde in New York. De Vietnam-veteraan is vooral bekend natuurlijk voor zijn rol als Sergeant Pone in de film Aliens uit 1986. In oktober 1975 boekte hij muzikaal succes met de plaat die we net draaiden. Dat ding heette Fool. Dat wel in de tipparaden bereikte, maar niet echt de top 40. Of hij nog steeds in Engeland woont, dat is vers 2. Maar toen de tijd, daar heb ik het over. Het begin van de jaren 80 woonde hij in ieder geval in Engeland. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. En we hebben hier een leuke plaat voor jongens. Kijk dit nog. Dit komt wel uit Duitsland. Frank Varian Production. Hier is Boney M. en Rasputin.

0: Leuk bandje, althans, bestond uit twee, eigenlijk. En dat waren Bill Elliott en Bobby Purvis. Ze traden op onder de naam Splinter. Ze hadden in 1975 een belangrijke schijf te pakken. Dat was de Mi Amigos' lieveling. En dat was op 4 mei 1975. Daarvoor trouwens nog Boney M. en Rasputin. Ik heet je van harte welkom bij de vernieuwde uitvoering van Remember the Good Old Days. En onderweg voor je wat leuke muziek van Georgie Fame.
1: Remember the Good Old Days.

Met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

0: Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Overal zit paardenhaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Steeds uit voorraad leverbaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Zachtjes stort de samovar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Met een Slavisch handgebaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doe het zelf

0: Roeseffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tsaar.
2: Het was een merkwaardige verschijning, deze Heinz Hermann Pölzer, geboren in Zwitserland. Hij stierf veel klein, 5 jaar geleden, geloof ik, zoiets. 13 juni 2015 in Amsterdam. Wij kennen hem als Dr. Anders Spee. En dit was een grote hit in 1974, geloof ik, dit, hè? Ja, het ging over de dodenrit. Ja. Ba-ba-da-ba-bam. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days.
3: The Good Old Days. De inhoud van deze uitzending en alle commerciële informatie hebben uitsluitend historische waarde.
4: Iedere week 2 uur lang een terugblik naar de jaren 60 en 70 in Remember the Good Old Days.
5: Vader

Boy Band. En hey, bunny. Ik kwam 968 om precies te zijn. Kindje van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. We draaien wat leuke muziek. De man met de gimpies. Hier is Rod McKeown.

0: geen dank, geen dank, Nolly. Nee, doe het graag hoor. Thanks for the memory, you're a Slade. En daarvoor een man die regelmatig te zien was op de Nederlandse buis, maar dan wel met gimpjes aan. Ja, de man werd geboren op 29 april 1933 in Oakland, Californië. Hij kreeg de naam Rodney Marvin McEwen. En op 29 januari 2015 stierf hij in Beverly Hills, Californië. Je hoorde Rod McEwen en een van zijn grote hits. Die andere was Soldiers Who Want To Be Heroes. Dit was Without A Worry In The World.
1: Remember the good old days.
2: Remember the good old days.
3: Stel dat u zelf een tampon zou maken. Zou u de bovenkant recht maken of rond? Zou rond dan niet logischer zijn? Amira tampons hebben zo'n ronde top. En Amira tampons zijn nu 25 cent goedkoop.
4: Hier komt Veronica's alarmschijf.

0: Daar word je toch vrolijk van, hè? Die Eamon Carter.
1: En hallo, Zuzi.
0: En dan ging het terug naar 3 januari 1970, want toen was er de Veronica's alarmschijf. Je hoorde The Marmalade and The Reflections of My Life. Richting het nieuws, of het tijd zijn.
2: Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkookpan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier plees met slagen klaar.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit radioprogramma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Back to the good old days.
3: Remember the good

0: Swing Low Sweet Cherry-O. Mr. Slowhand, ofwel Eric Patrick Clapton. Had een hitje in 1975 met deze plaat. Kindje van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Extra lang, want de eerste uur heb je al voorbij horen komen. Dus dit is de tweede uur, om het even zo te zeggen. En we hebben weer wat pareltjes uit de popgeschiedenis bij elkaar gezocht. Ik hoop dat we wat leuks tussen zit gooien. Straks hebben we natuurlijk wel een speciale schijf. En dat is natuurlijk de Radio Noordzee Treiterschijf. En we hebben nog een Radio Caroline Sure Shot. Dat komt allemaal voorbij vandaag.
1: 60s en 70s hits. 1974.

Ja, in de jaren 60 werd wel eens verstaan onder dit plaatje Take Me. Helemaal verkeerd. Tame Me Tiger heet het. Van een dame die geboren is in Rozenburg. Bonje Cornelia Zwart. Die naam kreeg ze. En uiteindelijk had ze succes onder de naam Bonnie Sinclair. En haar grote successen kwamen natuurlijk in de periode 70-74. Zeker 75 met Unit Gloria. Ja. Dit was een solo singeltje uit eind jaren 60. Zal het geweest zijn, 67 geloof ik. En dat ding heette Tame Me Tiger. En dat was de Hughes Corporation. Rock the Boat was absoluut de grootste hit. De opvolger heette Rocking Soul. En The Love Corporation. Dat waren nog twee andere singeltjes. Dat werden helaas niet zo van die grote hits in dit geval wat betreft Nederland. Remember the good old days. Maar wat de allergrootste hit was, was deze. In de periode dat Van der Linden nog onder het leger diende. Ja, ik moest met mijn luie kont via de trein naar Venlo. Ja, ging daar auto rijden. Je dat perceel? En kruipen, dat was er ook nog bij in ieder geval. Dit was een plaatselijke discotheekje toen de tijd. Boogie Oogie Oogie. Van A Taste of Honey. Kijk je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days.

poppen, poppen, poppen. Op 2 januari 1972 was het de Ragnoche Treterscheef, oftewel Smash Play. Begin van de jaren 70 en eind jaren 80 kreeg hij nog een aantal grote hits. Onder meer deze plaat, It Must Be Love. Maar ook Watch Me, Nothing Gonna Change and Listen to the Voices. En Zivers grootste hit was het nummer Something Inside, So Strong. Maar dan dateert uit de jaren 80. En die mogen wij vandaag niet draaien. Want we draaien in jaren 60 en jaren 70 plaatjes. Ja, ja. Trouwens, voor Labi Zivre hoort hij nog A Taste of Honey. En Boekie, Oekie, Oekie, Oekie, Oekie, Oekie. Keetje, van harte welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Nou, ik moest even wat klaarzetten, maar uiteindelijk komt het wel, hoor. Dankjewel.

Bom, bom. Norbert Berger en Jutta Günzburger waren verantwoordelijk voor de sound van Cindy und Bert. Want onder die naam traden ze op, namelijk Imer Wiener Sonntags. En daarvoor had nog een leuke plaat van Arthur Candy. Een plaat die vele malen op de plaat is gezet door diverse artiesten. Maar je hoort nu de uitvoering van Arthur Candy. Opladi, oplada, opladé, hopla, hopla, hopla, hopla, hopla. Remember the good old days. Je dit nog? Dr. Kiss Kiss, 5000 volts.

0: De inhoud van deze uitzending en alle commerciële informatie hebben uitsluitend historische waarde.
1: Iedere week 2 uur lang een terugblik naar de jaren 60 en 70 in Remember the Good Old Days.
2: Hier is Nico van der Linden.
3: Rob Slobs Automobielbedrijven biedt u circa 150 betrouwbare gebruikte wagens met ANWB-keuringsrapport en voorzien van 6 maanden volledige garantie op arbeidsloon en onderdelen. Dat betekent veilig rijden en vertrouwd kopen bij Rob Slob, die tevens uw oude wagen inruilt tegen een aantrekkelijke prijs. Rob Slob, Alkmaarseweg 65 Beverwijk en Reamuurstraat 4 IJmuiden.

Klappen ze in je handjes zo op je boze bolletje. Je hoorde Cliff Richard en Do You Wanna Dance. En daarvoor nog 5000 Volts. Met als zangeresje Tina Charles en Dr.

hij komt eigenlijk uit Frankrijk. Eind jaren 70 woonde hij in Aalbeke, geloof ik, in België. En dit was zijn grote hit natuurlijk in 1979. En dat ding heette Born to be Alive. En daarvoor hadden we nog Todd Rundgren. And I saw the light, remember the good old days. We hadden eerder al Bonnie Sinclair, nu ook dat groepje wat erachter zat eigenlijk. Hier is Unit Gloria.

brengt topkwaliteit met de nieuwe chroomdioxide cassetterecorders CRO2. De geweldige 9101, met onder andere een regelaar voor omschakeling op automatische uitsturing. De fantastische 9201, met onder andere een ingebouwde condensatormicrofoon, automatische bandstop, repeteertoets en een bandteller. De sensationele 9301, de radiocassetterecorder met alle pluspunten van de goede cassetterecorder en tevens een radio met 4 golflengte met aansluitingen voor microfoon, platenspeler en taperecorder en een bandteller. En BASF cassetterecorders CRO2 hebben automatische omschakeling bij het gebruik van BASF chroomdioxide cassettes. Caroline, shush!

0: Radio Caroline, Sure Shot van een Canadese band. Ja. Werd bestemd als een progressieve rockband uit de jaren 70. Vernoemd naar een gelijknamig buitenaards wezen dat uit de film kwam. The Day the Earth, The Day the Earth Stood Still. Ja. Klaatu. Ja. Die andere hit van ze was Calling Occupants of an Interplanetary Craft. Wat ook een grote hit was voor de Carpenters in de jaren 70. Vooral in Amerika. En dit kwam uit 1979. Ik zei dat Caroline's Sure Shot, A Routine Day. En daarvoor hadden we Unit Gloria. Althans, dat zei ik. Maar voordat de Unit Gloria gingen heten, heette ze gewoon Gloria. Het was later de begeleidingsgroep natuurlijk van Bonnie Sinclair in de jaren 70. Je hoorde het prachtige verhaal over de storm uit de jaren 60. En hallo, wat dacht jij?
1: Ik was hem misschien vergeten, maar dit was toch echt een hit in de jaren 70.
0: Absoluut. Was geen groot hit, maar wel een hit. Piano, os, novos, ze ontanos. En juba diba diba do, juba diba diba.
2: Thank you. Silly guy, this is so, that's a real. Eu vou bater pra tu, pra tu, bater pra tua batata.

Que eu tô fazendo nesse disco, olha lá.

I am a believer. Ik zei een compositie van de Monkees. Niet goed. Neil Diamond eigenlijk. Je hoort het. Tjula zingt het alweer. The show is over. This is the end, my friend. Maar, als ik ook naar het klokje kijk, heb ik er nog een twee voor je. En één van die twee is een pareltje. En dat is deze. En graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

nostalgie en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals een One Hit Wonder en de Hit Story met Christophe Van Dam. En dit komt uit 1980. Dit is Stevie Wonder en de Master Blaster.

0: gedateerd uit de Golden 60s 1963. There Goes My Heart Again van Fats Domino. En het is alweer tijd om een zwart vinylplaatje op onze platendraaier te leggen.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 juli 1978. Met een nummer dat komt uit de film Grease. Het werd speciaal voor de film geschreven door John Farrar. Aanvankelijk waren er twijfels over het nummer of dit wel zou passen. Toch groeide het uit tot een gigantische hit. Wereldwijd werden er miljoenen exemplaren verkocht. Het nummer stond 9 weken op nummer 1. En de film zorgde voor een enorme boost in de populariteit. Olivia Newton-John die brak hiermee definitief door in België en Nederland. Samen met John Travolta vormden ze een iconisch duo. En het nummer blijft een van de bekendste filmsongs ooit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Mijn kleindochter van 9 verraste me vorige week met de vraag of ik deze groep kende. Tuurlijk kennen we deze. Die gaat al 3-4 generaties mee. Uit de 90s waren dit The Spice Girls en Say You Will Be There. Christophe Van Dam is ondertussen ook aangekomen in de studio. Zometeen Hit Story. I don't

0: comme un bateau qui s'en va.
1: Ik moet nu echt gaan.
0: Comme le soleil qui se meurt.
1: Nee, ik kom niet meer terug.
0: Pour quelques larmes séchées.
1: Toe, geef nog één laatste kus.
0: Moi.

0: waren het nog de smeekbeden van Chicago uit 1984 met Stay the Night. En dit was Franstalige muziek van Art Sullivan samen met Kiki. Et si tu pars?
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Het verhaal achter de hit Yo-Yo van Plaza is er een van razendsnel internationaal succes, gevolgd door een abrupt einde. In de vroege dagen van VTM, in de hoogdagen van de New Beat, scoorde het trio een enorme hit met Yo-Yo. Ze stonden bekend om hun iconische rode outfits en herkenbare danspasjes. Het nummer was niet alleen bij ons populair. Plaza scoorde ook in de buurlanden en zelfs in Mexico en Brazilië met Yo-Yo. Echter, het succes stopte plotseling door een juridisch conflict over geld. De bandleden mochten de naam Plaza niet meer gebruiken. Een poging om onder de naam Alpha door te gaan mislukte, waarna de groep uit elkaar ging. Bij ons stond het nummer begin jaren 90 maar liefst 15 weken in de hitlijst.

meisjes van de nacht. 10 jaar geleden was hier de start. Nu zijn wij hier allemaal thuis.

0: ogen toe en dromen over een strandstoel op een wit strand met rechts de cocktail in de hand en links misschien de zonnebril die je even moet afzetten. Cocktailplaat voor vandaag was afkomstig van Wham en de Club Tropicana.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

0: geslaagde cover van een nummer dat eigenlijk werd geschreven door Neil Diamond en opgenomen door Cliff Richard in 1965. Danny Fisher and Just Another Guy.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: We gaan naar het begin van de jaren 80 met een vergeten parel die bijzonder goed deed in diverse discotheken in die tijd. Ken je deze nog? Make My Feet.

0: 1960, de gouden klassiekers uit de Golden 60s. Alberto Cortez en Suku Suku.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1977 met Racing Cars. Deze Britse band uit Wales brak door met deze indrukwekkende single. They Shoot Horses, Don't They? Het nummer werd geïnspireerd door de gelijknamige filmklassieker. In het Verenigd Koninkrijk haalde de top 15 en ook in Nederland werd het een hit. De band trad dat jaar zelfs op Pinkpop. Ondanks latere releases bleef dit hun enige grote succes. Zanger Garrett Mortimer die werd later backingzanger voor grote artiesten. De groep kende een reunie in het jaar 2000, maar uiteindelijk viel het doek definitief in 2010. They Shoot Horses, Don't They blijft een cultklassieker.
1: Een one-hit wonder.

terug naar de vroege jaren 80 met een echte klassieker van Shalamar, I Can Make You Feel Good. Verscheen in 1982 op het album Friends. En Shalamar die stonden bekend voor hun aanstekelijke mix van soul, funk en disco. En dat gecombineerd met strakke choreografieën. We gaan bijna naar het einde van deze aflevering van de Muzikale Parels. Maar eerst keren we nog eens terug naar 1976. The Things We Do For Love. Laten we even luisteren naar 10cc.

NCC and the things we do for love. Het bracht ons naar het einde van deze aflevering van de muzikale parels hier op je favoriete radio. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw op zoek gaan naar die mooie muziekjes uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we op een rustige manier. A little bit further away in Kokomo. Nog een fijne zomer en tot volgende week. A

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo Vince.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Nippen presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
7: Ik ben klaar voor jongens. Ja,
8: ja,
7: we
8: zijn er klaar.
7: Ja, wat een
9: gezellig. In liefde.
10: Ik ben een stilte.
11: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
12: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
13: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Waar is hij weer? Hij is er ook nog, zie ik.
1: Daar is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
5: Nou, nou. Nou, nou, is dat lang geleden, mensen.
6: Dat denk ik.
7: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
8: Godzakken, ik mag eindelijk.
9: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de vele de mensen van de tour.
10: Focus, Nanne.

0: deze jonge man is nu misschien net iets jonger dan toen ik voor de allereerste keer zijn vader en zijn moeder ergens in een show in het land had. Want zo lang gaat onze vriendschap al met deze familie, dames en heren. En nu, zo'n lief ook een eigen heerlijke single uitgebracht. En daar gaan we eens even lekker over babbelen. Want ja, het is zomer, dan schijnt de zon. En de zon die willen we graag in ons leven hebben. En laat dat nou toch de titel zijn van het prachtige nieuwe single van Louietje Dame. Ik zeg hallo Louietje.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hartelijk welkom. Ja, je bent lekker aan het genieten ook, hè? Want het is de zomerafleveringen van de Gouden Foutje Radio en Oranje Party. En je bent lekker aan het barbecueën.
1: Ja, zeker. Frank van Net zit toevallig ook bij ons.
0: Oh, nou, doe Frank zo meteen de groeten van ons aan deze kant uit. Zijn nieuwe single komt ook straks voorbij in deze aflevering. Nou, jullie zijn er lekker van aan het genieten. Maar waar wij ook lekker van genieten, is van deze heerlijke single die jij uitgebracht hebt. En het is voortbeduren eigenlijk op waar je al mee bezig was. Hè? Want je was al lekker bezig met liedjes maken en niet alleen met je vader, maar nu ook lekker solo.
1: Ja, zeker. Ik probeer het gewoon zo goed mogelijk op te pakken, want ik heb het namelijk ook heel druk met voetballen. Ja. Alleen ik vind muziek is gewoon mijn passie en ik vind als je twee dingen kan, dan moet je het ook allebei uiten, snap je?
0: Jazeker, je moet het uiterste eruit halen. Nou, dat doe je met voetballen ook, hè? Want ik zie al die berichtjes mooi voorbij komen van jouw vader. En wie is dat dan, dames en heren? Natuurlijk de one and only graddame die wij al heel lang volgen. Ik zei het al. Ja, die volgt jou met het voetbal ook op de voet. En die deelt ook heel veel ervan. Maar dat gaat hartstikke goed, hè?
1: Ja, zeker. Gaat allebei eigenlijk supergoed nou.
0: Ja. Nou, maar dat is mooi, want als je van twee dingen zo eigenlijk van je hobby met je werk kan maken, dat is toch fantastisch. En voetballen, is dat ook iets wat, dat zit een beetje in de familie ook volgens mij, hè, toch?
1: Ja, zeker. We hebben eigenlijk even heel de familie gevoetbald.
0: Ja.
1: Mannen en vrouwen, dus het is aardig in de familie.
0: Ja, en wie is nou de beste eigenlijk? Jij bent de beste waarschijnlijk dan ook, hè, of niet? Ben je er nog? Ik hoor jou niet meer, Louietje. Ben je er nog?
1: Je viel even weg.
0: Ja, ik was even. Ik zei tegen jou van wie was er nou het beste van het voetballen. Maar toen werd het in één keer stil aan de andere kant. Ik denk, ze hebben de telefoon afgepakt, maar dat is waarschijnlijk toch niet, hè? Jij bent de beste voetballer, denk ik, of niet?
1: Ja, op het moment wel.
0: Op het moment wel, oké. Ja, beste zanger, ja, je treedt in de voetsporen van bekende mensen uit de familie.

0: Kijk.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja, vroeger ging ik natuurlijk altijd met papa mee, want ik vond het altijd super mooi om te zien. En de mensen die hem aanbidden, zeg maar. Dus het, is, ja, het blijft gewoon super mooi. En nu gaat het andersom gebeuren, zeg maar. Mijn vader gaat nou met mij mee.
0: Ja, nou hartstikke leuk. Ja, die heeft het zingen een tijdje doen met een lager pitje gezet. We hebben hem toen op de gas gehad. Toen hij weer helemaal terug van weg geweest was. Hij natuurlijk druk bezig met andere activiteiten. Ja, zingen, er is niks mooier dan muziek. En wat ik dan ook zo leuk vind, is jij treedt nu in de voetsporen van jullie papa. Zoals ze in Brabant zeggen. Maar zoon, die is ook in de muziekbusiness terechtgekomen. Die doet lichttechniek, dus net iets anders. Heeft ook jaren gedraaid, maar is nu in de lichttechniek. Dat is mooi, weet je. Ik denk dat jullie pap echt zo trots is als een hond met lullen, zoals ze dat dan zo mooi zeggen hier in Brabant. Om te zien hoe dat nu, hoe jij dat oppakt. Hè? Want je doet dat fantastisch, jongen. Met alsof je het al 20 jaar doet.
1: Ja, super bedankt. Ja, super bedankt. Ja, ik heb natuurlijk ook heel veel hulp van mijn vader. En ja, Frank van Netten, die staat natuurlijk ook heel erg achter mij.
0: Ja.
1: Dus ja, ik heb heel veel hulp ook. En ik vind gewoon, ja, muziek is gewoon mijn leven ook. Voetbal is ook mijn leven, maar allebei dus. Ja. Moet je dat ook uiten.
0: Ja, je zei net al, jullie zijn lekker aan het barbecue buiten de uitzending om. En Frank van Netten is bij jullie ook mee aan het barbecue. Ja, die heeft natuurlijk ook de nodige dingen al meegemaakt op jonge leeftijd. Want die is ook heel jong begonnen. Heb ik ook al heel vaak in de show mogen hebben. Ja, het is mooi om te zien hoe die muziek bij jullie in de genen zit. Hè? Want wat ik zei, het eerste optreden dat ik live met jouw vader meemaak is heel erg lang geleden, ergens in de jaren 90, toen Alicia en heel veel hitjes voorbij kwamen. En nu zie je jou ook op de bühne staan, de filmpjes. Zing je dan ook liedjes uit het repertoire van je vader?
1: Ja, zeker, ja. Ja, ik vind Granada de mooiste.
0: Ja.
1: Zeg maar, en die zing ik ook altijd als ik moet optreden en zo.
0: Ja.
1: En er zit gewoon heel veel gevoel in dat nummer voor mij ook. En ook gewoon het oogt een beetje naar mijn vader toe ook, zeg maar. Dus
0: ja.
1: Ja, voor mij is dat super mooi om zo'n liedje te zingen.
0: Ja, nou hartstikke mooi. We vinden het hartstikke leuk dat jij zo ook lekker bezig bent, hè. Ik probeer netjes Nederlands te praten, want we kunnen natuurlijk ook op zo'n Brabants gooien, want dat kunnen we allebei ook hartstikke goed. Maar we houden het even netjes.
1: Ja.
0: Hey, luister, wat zijn de plannen verder nog? Want je hebt nu deze single uit. Wat ga je verder nog? Gaan we dit jaar nog meer meemaken van Louietje Dame? Of wat ga je nog een duetje nog een keer doen? Of wat zijn de plannen nu?
1: Oh, ja, er komt over, ik denk over een paar weken ga ik de studio weer in. Ik denk over een week of anderhalf. En ga ik samen met Frank van Netten weer een nieuw nummer maken.
0: Ja.
1: En eigenlijk, je kan er heel veel van me verwachten dit jaar.
0: Kijk, nou, ik ben heel benieuwd, jongen, want ik volg het op de voet natuurlijk. En we zijn ontzettend trots en blij dat we jou, ondanks de leuke barbecue en met Frank van Etten en de hele familie even in de uitzending mochten hebben. Want ik zei het al in het begin van het interview, we hebben de single gekozen tot onze fantastische schijf. En dat betekent dat hij bij alle 85 radiozenders die we inmiddels hebben in Nederland en België, de grensstreek, overzee, Spanje, overal waar ze maar meeluisteren naar ons programma, nu de single gaan horen na het interview. En natuurlijk in het begin van de tweede uur gaan we hem nog een keertje draaien. Want wat een klapper is dit, jongen. Wat een heerlijk liedje. Is jullie pap, ja, ik stiekem een beetje jaloers op dit liedje. Want ik denk dat hij dit liedje ook wel had willen hebben.
1: Ja, zeker. Ja, maar jaloezie, dat zeker niet. We kunnen het elkaar allemaal evenveel natuurlijk.
0: Ja. Ja, maar hij had het best willen hebben, denk ik, toch?
1: Ja, zeker. Zeker weten.
0: Nou, misschien dat hij van jou de band mag lenen dat hij hem ook een keer mag zingen. Hè? Toch?
1: Ja, 100%.
0: Hartstikke goed, jongen. Nou, hey, heel veel plezier nog daar. Nou, we gaan elkaar zeker over een paar weken nog een keer spreken. Heel veel succes met inzingen van de single. Doe Frank en Gratje en jullie mam, iedereen de groeten daar. Geniet er lekker van.
1: Ja,
0: wij gaan hem lekker
1: goed
0: draaien op de radio. Als jij hem nog even wilt aankondigen, slinger ik hem de radio op.
1: Dit is Louietje Dame met De Zon in Mijn Leven.
2: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
2: Nieuw.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Nou, het is weer tijd voor in deze zomeredities van de Gouden Fout Show Radio. Lekkere muziek op de radio, lekker drankje erbij, lekker dansen, lekker feesten, gezelligheid en die radio lekker op 10. En dat gaat zeker ook gebeuren met de volgende man die we nu onder de knop hebben. Was al vaker bij ons te gast in de show, ook met zijn verrassende carnavalsingle. Die was volgens mij vorig jaar, ik weet het al niet meer, de plaat dat hij uit Hey Baberiba, daar was al heel veel over te doen geweest, was hij bij ons ook te gast in de show. Een jaar of twee geleden trad hij ook nog op een lekker feestje bij de familie van Veghel bij ons in de Hooghei in Berlicum. Hij toert overal lekker rond. Op dit moment dat wij hem spreken, dames en heren, want ik zeg het gewoon heel eerlijk, we hebben hem al opgenomen, dit interview. En op dat moment dat we het opnemen, loopt hij op een plek waar heel veel mensen lopen. En niet alleen om naar hem te kijken, maar om te genieten ook van de mooie dingen van het leven. Frank Smeekers, hallo Frank.
6: Hey, hallo, goedenavond kerel.
5: Hallo. Ja, ja, jij loopt natuurlijk op een plek op dit moment in een sfeer waar de mooiste week van het jaar is, hè?
6: Ja, zeker. Ik loop je lekker in het zonnetje. Is hier nu een graad of 22, nog 23, is helemaal lekker. Ja. En het is hier volop ambiance natuurlijk, hè, met de filmscherms op achtergrond.
5: Ja, lekker man, joh. Lekker van.
6: Het is voor ons de vaste stapavond vanavond. Donderdagavond, in de week van de kermis, gaan we altijd met het geluidsbedrijf van mij, waar ik ook met samenwerk. Ja. Met een vriend van mij, van Melisound uit Tilburg. Nou ja, dan gaan we altijd met een club vrienden en wat geluidsmensen en degene die zin hebben. Een man of 15, 17, net aan wie mee wil. Gaan we lekker een avondje over de kermis en dan eindigen we in de bierhal. En dan
5: dan weet je al hoe laat het is, hè, toch?
6: Paar biertjes drinken, paar bakootjes drinken en dan is het toch gezellig.
5: Ja, en dan is het sowieso even nieuws morgens, hè?
6: Nou, dat niet. Het wordt wel nachtwerk, dat wel.
5: Oké. Hey, daarover over nachtwerk gesproken. Ja, jij bent natuurlijk heel veel aan het werk ook in het land. Je zei het net al met Medisound natuurlijk, die jouw geluid doen. Een van de beste geluidsfirma's van Nederland. En merk met alle toppers, Corrie Konings, René Schuurmans. En natuurlijk ook met de Frank Smeekers, dames en heren. De enige echte.
6: Ja, tegenwoordig wel. Vroeger heb ik altijd alles zelf gedaan. Maar Corné van Medisound is al heel veel jaren met
5: maat.
6: En ik heb altijd gezegd, als mijn vaste geluidsman ooit stopt, dan kom ik natuurlijk naar jou. En dat is een jaar of zo, 3 geleden gebeurd. Net na de corona, 4 jaar geleden alweer, denk ik.
5: Ja.
6: Dus ja, sindsdien ben ik ook bij Corné vast in de stal. En ja, het gaat allemaal leuk en lekker. Dus helemaal fijn, helemaal blij.
5: Ja, maar het is belangrijk, hè, dat je een goede geluidsman hebt. Die weet hoe de knopjes afgesteld moeten worden, hè?
6: Ja, sowieso. Nee, kijk, een vaste maat is sowieso belangrijk. Ik heb altijd een eigen geluidsman gehad. 18 jaar is hij met mij mee geweest. En ik had ook eigen spullen, ook altijd goed op orde. Maar ja, op een gegeven moment, die mensen werd van rond de 60. En op een gegeven moment dacht hij van, nou ja, ik denk dat ik er eens een eindje aan ga breien. Ja, dan stap ik. Ik begrijp het, als je al 18 jaar met iemand meegaat en week in week uit, dan is het toch al een prestatie, vind ik.
5: Ja, zeker.
6: Maar dan, die kon mij ook lezen en schrijven natuurlijk. Maar ja, daarentegen, Corné en de jongens die bij hem werken, kennen mij nou ook lezen en schrijven. Want ja, ik werk ook al lang met hen samen, op evenementen ook. En af en toe wel eens een keer een invalkracht van hun bijvoorbeeld. Dat is sowieso wel een bekend terrein voor iedereen, zeg maar. Dus we kennen elkaar allemaal en werkt altijd fijn. Ja,
5: superman. Ja, nu heb je een nieuwe single opgenomen samen met Dennis Musters en Randy Watzeels. En die hebben gewoon weer een hele mooie plaat in elkaar geknutseld samen met jou, zoals ze dan zo mooi heet. Want lekker met je dansen, dat is wat jij ook graag doet als je optredens hebt. De mensen lekker laten dansen, genieten, feesten, tent op z'n kop, hè?
6: Ja, nou ja, ik probeer altijd wel... ik ben altijd wel een beetje bewegelijk, zeg maar.
5: Soepeltjes in de heupen.
6: Ieder voor zich. Maar ik hou wel van een feestje natuurlijk. En ik hou van allerlei muziek. Dus ik probeer door de jaren heen van alles te maken eigenlijk. Je kunt mij niet echt een hoekje drukken van, oh, Frank doet dit, Frank doet dat. Ja, ik doe van alles eigenlijk. Ja. Ook misschien wel een valkuil, want ja, soms zeggen ze, je moet een bepaalde stijl zoeken en dan moet je mee doorgaan. Maar ja, ik hou er niet van, want ik hou van variatie in het programma. Zo zit ik helemaal in elkaar.
5: Ja, nee, maar goed, dat dus maakt het ook leuk. Als je jou in het land tegenkomt, dan is het altijd verrassend. Heel veel artiesten, daar kun je bijna uittekenen met welk liedje ze beginnen, welk liedje ze eindigen. Maar bij jou is het altijd een verrassing, want ik zie jou dan...
6: Ja, bij mij is het vaak wel een verrassing. Ja. Ik begin vaak wel met een leuke bekend eigen liedje. Een laatste nieuwe of misschien wel een heel gezellig liedje om te beginnen. Dus een goede start maken of een leuke cover kan ook. En dan doe ik een beetje 50-50. Mijn eigen liedjes en dan een paar leuke covers er tussendoor. Want ja, moet toch een beetje ambiance creëren voor de mensen. Niet iedereen kent Frank Smeekers in het land. Hè? zo is
5: wel
6: het gewoon.
5: Veulen,
6: hè.
5: Je bent, Brabant gezegd.
6: Ja, weet je wat het is. Je moet je niet vergissen. Hè. Het land is groot. Hè. En mensen die kennen al die gerenommeerde artiesten kennen ze wel. Die een hitje hebben nu. En die al langer meedraaien. En heel veel ze ook gedraaid worden. En op tv komen. Maar ja, er zit nog heel veel tussen en onder. Hè. En daar hoor ik ook gewoon bij. Dus ja, heel veel mensen kennen je wel. Maar ook heel veel mensen kennen jou weer niet.
5: Nee,
6: en
5: maar
6: zo werkt dat eenmaal.
5: Ja, heel veel kennen jou wel. En wat natuurlijk leuk is. Ik zei het net in het begin van het interview al. We hebben toen samen ook een heel leuk gesprek gehad over Hey Bob Reba. Want er was was al wat over te doen wel, hè?
6: Nou ja, dat weet ik niet. Ja, goed, ik heb het toen gemaakt omdat ik het destijds ook al een heel erg leuk liedje vond.
5: Ja.
6: Dus ik heb dat vroeger als kind, of ja, als jongen nog meegezongen. Ik vond het altijd heel erg leuk. Ik denk, goh, dan kan ik er niet een keertje oppakken en een nieuwe versie van maken, weet je wel. Dus dat heb ik gedaan. Maar het is niet zo in de smaak gevallen als ik zelf gedacht had. Want de jeugd die kent dat niet, hè. Die zijn van mij weer andere dingen gewend. De jeugd is meer van het butsen, hè, van het stevige en allemaal.
5: Ja,
6: hè, en
5: ja,
6: andere,
5: ja,
6: het kan nog wel eens wat wij nog kennen van vroeger, dat kent die jeugd niet meer. Dus vandaar dat het niet zo in de smaak gevallen is. Maar ik moet er wel een singeling rechts. Ja, want er zijn toch altijd mensen bij die het leuk vinden.
5: Ja, het leuke is ook, de man die het oorspronkelijk gemaakt heeft, Frank Kneepkens. Dus dat lijkt ook nog een beetje op Kneepkens, Frank Kneepkens.
6: Ja, daarom Frankie Boy.
5: Ja, leuk man. Ik heb Frankie Boy ook in de uitzending gehad. En we het er toen nog over gehad, over heel veel liedjes die hij gemaakt heeft. En die af en toe dan gecoverd worden. En hij vond het in ieder geval een keileuk lied.
6: Oh, nou, helemaal top.
5: Ja, en niet alleen van zijn eigen, maar ook van jou. Dat moet ik wel even bijzeggen natuurlijk. Hè?
6: Oh, serieus? Want ik heb hem wel via Facebook benaderd toen, Frank Kneepjes, om te zeggen dat ik liedje gemaakt heb en of hij dat goed vanaf of wat je ervan vond. Want ik heb maar ik heb eigenlijk geen reactie gehad erop.
5: Oh,
6: dus,
5: ja, hij vond het in ieder geval leuk. Dus ik ga even kijken of het interview nog in het archief kan vinden. Dan ga ik even jou toesturen.
6: Oké, dat grappig. Nou, dat vind ik wel leuk, want dat wist ik niet eens. Maar dat is wel mooi.
5: Nou, leuk man. Hey, lekker genieten daar in het mooie Brabantse land, in het mooie Tilburg, met al die muzikale vrienden van jou. Wij gaan jouw liedje lekker op de radio draaien. Als jij wilt aankondigen, dan knallen wij de knoppen van de radio af.
6: Ja, helemaal goed. Dankjewel, lieve luisteraars. Het is een fijne zomer natuurlijk. Hè? Want het mag het zomer blijven, dan zijn we allemaal gelukkig. We gaan lekker dansen. We gaan lekker luisteren naar mijn nieuwe plaat. Lekker met je dansen.
5: Frank Smekers, Gouden Foutje en Oranje Party. Dankjewel, Frank. Tot de volgende keer. Hè?
6: Hey, dankjewel. Hè.
5: Goed.
6: Doei.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Jongens, nou, wat ik nou leuk vind om te vertellen is, ik kreeg straks een appje van iemand die zit te luisteren naar ons programma, de aflevering van deze week. En die zegt, ik zit lekker buiten ons met de radio aan en via de computer en via de telefoon en weet ik veel hoe ze allemaal zitten te luisteren tegenwoordig. En ik zit hier gewoon lekker in de jacuzzi te genieten van jouw muziek. Ik denk, nou verrek, dan moeten we daar even goed aandacht aan besteden. Want dames en heren, we hebben nu onder de knop vriend van de show die eerst een bommetje maakte. En nu gaat hij lekker vooruit in de opblaasbare jacuzzi. Dus nou, degene die thuis zit te luisteren, Marijke, dankjewel voor jouw berichtje. We gaan speciaal voor jou naar muziek over de jacuzzi. Want ik heb onder de knop onze vriend van de show, Dave van der Dam. Hallo Dave.
6: Ja, goedenavond.
5: Ja, goedenavond. Welkom Dave weer in de show. Ja, jij zit zelf niet in de jacuzzi op dit moment, denk
6: ik. Nee, op dit moment niet. Nee, hij staat even uit.
5: Maar je zit er wel graag in, denk ik, of niet?
6: Ja hoor, precies. Ja, lekker toch? Gewoon lekker aanzetten en lekker genieten. Ja, ja hoor.
5: Zo is het, ja. Ik weet wel dat Frans Bauer heeft ooit een liedje gemaakt over een bubbelbad, maar over een jacuzzi, die ben ik nog niet tegengekomen, liedje.
6: Nee, je moet soms gewoon, het is net even wat anders dan een bommetje. Want ja, een bommetje, ja, wat, dat was wel een fantastisch grappig iets natuurlijk. En helemaal met een knipoog en niet al te serieus. Ja, toen kwam ik ineens op dit idee. Ik dacht, ja, de opblaasbare jacuzzi. Ja, de titel alleen al is natuurlijk heel grappig.
5: Maar er zijn er veel ook, hè? Er zijn ook echt heel veel opblaasbare jacuzzi's.
6: Ja, nee, dat is er ook heel veel. Ik wist ook helemaal niet dat het er zoveel waren, joh. Dus het is echt heel, heel grappig dat het op zo'n idee komt. Omdat we gewoon lopen zo te laten maken.
5: Ja, ja, want
6: dat is
5: bent,
6: grappig.
5: Ja, dat is zeker grappig. Want jij bent ook iemand die elke keer met dit soort verrassende dingen op de proppen komt. Want ja, niemand heeft eraan gedacht om een liedje te maken over een jacuzzi. Terwijl het natuurlijk hartstikke lekker is om als je van je werk thuis komt of na een dag werken.
6: Ja, precies.
5: Ik verwacht even lekker in de jacuzzi te duiken.
6: Ja, kijk, en het voordeel natuurlijk met een opblaasbare jacuzzi, dat je hem overal neer kan zetten.
5: Ja.
6: Dus er is overal feest. Dat is een beetje in het knipoog. Hè? Dus of het nou op het strand is, of bij de dokter, of in een klaslokaal, of in de supermarkt.
5: Dat wil ik wel eens zien. In de supermarkt, in de jacuzzi.
6: Ja,
5: dat wil ik wel eens zien.
6: Dat is toch leuk. Ja, dat is toch leuk. Zet hem neer en heb een feestje.
5: Ja.
6: Dat is een beetje het idee. En dat is ook een beetje in de knipoog naar het nummer van zet een jacuzzi neer en waar je ook wil en we hebben een feestje.
5: Ja, je bent
6: wel bubbels erin.
5: Ja, zoals je hebt al een beetje zo'n liedjes met een eigenzinnige twist, zoals het dan zo mooi heet. Eind juni kwam die uit. Maar wel altijd dat je wel waakt voor dat het wel niet over het randje gaat, om het zo
6: maar
5: te zeggen.
6: Nee, daar hou ik niet van. Nee, ik ben, maar dat heeft ook te maken natuurlijk met mijn verleden als... Of tenminste verleden nog steeds, maar ik speel heel graag toneel, amateur toneel.
5: Ja,
6: en dan weet je precies, ik heb wel mijn lach aan mijn kont hangen, zoals ze dat wel zeggen. En ik weet precies van tot aan het randje en niet eroverheen, want dan is het niet leuk meer.
5: Nee.
6: En dat is een beetje ook zo van, dit kan, dit... En ik vind het ook leuk gewoon van, de volgende wordt weer wat anders, weet je wel. Zo probeer ik dat een beetje variatie in te brengen en dat vind ik juist leuk. Dat ik denk van, mensen juist niet verwachten, denken, wat? Opblaasbare jacuzzi, hoe komt die erop?
5: Ja, nou inderdaad. Inderdaad, want toen ik een liedje binnenkreeg van de plugging, kreeg ik natuurlijk binnen via onze Dennis, maar natuurlijk ook via Rood in het Blauw, hè, want met Ronald, zeg maar, kwam die ook binnenvallen. En toen dacht ik bij mezelf van, die Dave die flikt het wel weer om met een liedje te komen, met een titel waarvan iedereen denkt als hij hem voorbij ziet komen via de plugging, daar moet ik toch eens even voor gaan luisteren. Want
6: het valt lekker op, ook in de Spotify-lijstjes.
5: Ja.
6: Ook al, daarom vond het ook even, toen ik het ook zei tegen de plugger en ook tegen Rood in het Blauw, ik heb nu en dan hoor de meeste mensen zeggen, een titel joh, hoe zie je het? Maar het hoeft toch niet altijd zo te zijn dat het zo, ik hou van jou, of weet je wel, van dat soort kreten. Nee. Ik wil niet zeggen dat ik het nooit zou doen, want ik denk ook wel dat dat mijn publiek dat ook soms wel eens even wilde. Die denkt, nou Dave, kan jij ook gewoon een leuk, mooi, leuk, gezellig liedje zingen?
5: Ja,
6: die zegt dat we dat ooit ook gaan doen. Dus ik ben van alle markten ben ik thuis. Dus,
5: ja, zo is het. En van het bommetje zeg maar naar de jacuzzi is dan niet zo heel ver natuurlijk. Alleen,
6: nee. Ja, en dan hadden we ervoor natuurlijk ook nog met de carnaval, hadden we niet graaien, maar zwaaien.
5: Ja, inderdaad.
6: En
5: lekker
6: joh, lekker man.
5: Lekker man, die hebben we natuurlijk ook pas geleden gehad in de show.
6: Die hebben we ook gehad. Ja, het gaat als een knijntje gaan we gewoon. En dus dat is alleen maar leuk om dit soort dingen. En het is gewoon een feestje. En mensen vinden het echt heel grappig en heel leuk. En de videoclip, echt zeker, mocht je in de even je telefoon of je iPad, zeker even naar Dave van der Dam, even naar de YouTube. Hij is echt echt heel leuk.
5: Ja, zeker grappig. Ja, ik wou net zeggen, als ze straks allemaal de aflevering helemaal geluisterd hebben, na afloop van de aflevering ga je gewoon even lekker zoeken op YouTube. Hè, op YouTube, ja. Naar de clip van deze grote vriend. En ja, ook even leuk om te vertellen, want op het moment dat wij het uitzenden, is het al geweest natuurlijk. Hè. Even, we gaan het even moeilijk maken. Want jij bent natuurlijk ook bij de Vierdaagse van Nijmegen geweest, hè?
6: Nee, ik moet nog. Ik ga morgen.
5: Nee, jongen, het moet.
6: Oh, ik ga.
5: Het wordt naar de rand uitgezonden.
6: Ja, het wordt live uitgezonden. Ja, nee, absoluut. Ja, nee, we gaan dat... Nee, ik zat even in de war. Dan ben ik geweest. En dat was ook heel leuk ook.
5: Ja,
6: ik kan niet anders zeggen.
5: Hij zat half in de jacuzzi, dames en heren. Het water zat een beetje in zijn oren.
6: Ik heb hem zo op mijn podium geflikkerd. Dat ding, nee, dat gaan we niet doen. Pas denk ik niet.
5: Nee, niet doen, man. Hey, luister, we gaan voor alle dames en heren die op dit moment lekker zitten te luisteren in de tuin. Gaan barbecuen zometeen of wat dan ook.
6: Ja, zeker. Gewoon lekker aanzetten. Het is natuurlijk nog niet misschien... Het wordt alweer wat beter. En het wordt al wat warmer. Maar gewoon aanzetten. Gewoon een standje hoger. En dan huppakee. Zo die opblaasbare jacuzzi in.
5: Zo is het. Nou, we gaan hem lekker draaien hier op de radio. Ik zou zeggen, als jij hem er even lekker wilt aankondigen. Dan zet ik de waterkraan voor staan. Dan gaan wij hem lekker draaien zometeen.
6: Nou, dat bedoel ik. Nou, laten we hem lekker klaar gaan zetten. In de tuin of waar dan ook. Het maakt niet uit. Als je hem neerzet, dan is het een feestje. Want hier is de opblaasbare jacuzzi.

0: Dat straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: komt terug na de commercials.
1: De Goud en Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, hey, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: maal 10 allerbeste tributes voor André Hazes. En ik ben natuurlijk al heel lang fan van André Hazes. Vanaf ergens in de jaren 70, 76, 77, deze man een beetje door begon te breken. Ben ik hem al aan het volgen. Toen ik eigenlijk begon met plaatjes draaien, zo lang geleden. Ben ik al zo oud, Jos? Ja, zo oud ben ik al. En, maar nu heeft hij een heerlijke feestplaat gemaakt. En over oud gesproken, ik heb met hem afgesproken net buiten de uitzending dat we samen gaan proberen de 100 te halen. Want de titel van zijn single is: ik ga de 100 met je halen. Ja, niet met mij waarschijnlijk. Waarschijnlijk heeft hij iemand anders in gedachten. Maar ik vind het toch een leuke gedachte, Mark, hè, om de 100 te halen.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Man, wat een prachtige intro. Ik voel me heel erg vereerd. Dank je wel voor het compliment ook trouwens.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Wat goed is, dat mag ook genoemd worden. Hè? Zoals Gilles Deel altijd zei. Wat zwart is, moet zwart blijven. En heel lekker bezig om het repertoire van Hazes in leven te houden. Met ook een fantastische stem. Ja, dat hoor je natuurlijk ook terug in deze nieuwe single die je uitgebracht hebt. Kwam 3 juli kwam de single uit en die dendert lekker door. Met dus de titel: ik ga de 100 met je halen. Nou, ik zie de foto dan. Ik weet niet of jij het bent. Die zit op een scooter met een prachtige dame met mooi lang haar achterop.
1: Ja, dan. Nou, ik was aardig jaloers, kan ik je vertellen hoor. Op die gozer daarvoor op.
0: Jij was waarschijnlijk andersom gezeten op de scooter als je de kans had gekregen. Ja. Maar daar zou ik ook wel de 100 mee willen halen. Maar ja, je bedoelt natuurlijk niet de 100 halen op de scooter. Maar je bedoelt natuurlijk het levensjaar 100 halen.
1: Ja, wie tekent er niet voor vandaag de dag, hè? Ik bedoel, absoluut.
0: Maar we zijn al een aardig eindje op weg. Tenminste, ik ben al over de helft in ieder geval al richting de 100. En ik hoop het ook te gaan halen, want des te langer kan ik ook genieten van mijn vrouwen, van de kinderen, van onze kleinzoon die we hebben.
1: Het leven is veel te mooi, hè?
0: Ja, dat vind ik ook. En dat is natuurlijk juist waar het om gaat, want... kijk, iedereen die jou alles voorbij heeft horen komen bij ons in het programma met interviews en of in het land of wat dan ook, die weten allemaal, ja, jij ademt en jij bent muziek en dat laat je ook weer blijken met dit liedje.
1: Ja, nou ja, kijk, weet je, het is als volgt eigenlijk. Kijk, wij hebben natuurlijk naast de Hazes tribute, die ik wekelijks doe, heb ik natuurlijk ook gewoon mijn reguliere eigen optredens, om het zo maar te zeggen. En met Edwin van Hoevelaak, topproducer natuurlijk, ben ik nou bezig om heel hard te werken aan eigen repertoire. En je merkt gewoon dat inderdaad in de feesttenten waar je komt, op festivals, ja, weet je, dan wil je gewoon lekker gezellige feestmuziek. En wat mensen lekker in het gehoor ligt, waar mensen gelijk lekker kunnen meezingen. Gewoon gezelligheid wil je brengen voor de mensen. En nou ja, toen is Edwin gaan zitten voor dit nummer. En het is echt een heel leuk liedje geworden. En we zijn ongelooflijk trots op het eindresultaat. En ja, weet je, dan is natuurlijk, je neemt zo'n nummer op en je bent natuurlijk super enthousiast met de mensen die daaraan meewerken. Dan ga je natuurlijk het nummer uitbrengen. En dan is natuurlijk de vraag van, hoe gaan mensen erop reageren?
0: Ja, hoe wordt die opgepakt, hè?
1: En hoe wordt die opgepakt? En dat moet ik zeggen, dat is altijd wel even een spannend momentje weer. Maar ik moet zeggen, de reacties zijn echt zo ongelooflijk leuk. En mensen doen lekker mee. En ik heb nu al een aantal keren met optredens mogen zingen. En dan zie je gewoon een jong en oud het meestaan te doen. En meestaan te dansen. En gezellig. En biertje in de hand, weet je wel. En ja, dat is gewoon echt helemaal top.
0: Ja, dat is eigenlijk wat ook gebeurt als jij André Hazes tribute doet. Want dan is het ook biertje in de hand. En lekker meezingen.
1: Zeker.
0: En natuurlijk nu kun je natuurlijk de zomer in de bol lekker voorbij laten komen. En al die mooie liedjes uit dat repertoire.
1: Ja,
0: maar
1: absoluut. Is
0: natuurlijk wel... dit is ook wel een liedje waarvan ik denk van nou... Die had Hazes misschien zelf ook wel kunnen en willen zingen.
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Het is allemaal een beetje in hetzelfde genre, om het zo maar te zeggen. Hè. En kijk, weet je wat natuurlijk... ik heb natuurlijk de eer, ik noemde net al Edwin van Hoevelaak, om daarmee te werken als zijnde mijn producer. Kijk, en Edwin die heeft natuurlijk ook veel met Hazes junior te maken natuurlijk.
0: Ja. Weer opnieuw,
1: inderdaad. Een hernieuwde samenwerking. En dan kan je toch wel een beetje terug horen. En ja, ik vind dat heerlijk, man. Ik ben daar echt super trots op.
0: Ja, ben je junior ook al een keer tegengekomen bij hem in de studio? Of dat nog niet?
1: Nee, nou, sterker nog, we zijn elkaar onlangs pas nog misgelopen. Want ik was 's ochtends in de studio en training kwam 's middags. Dus het was, dan loop je elkaar net mis. Maar ja, goed, het zal ongetwijfeld er een keer van gaan komen.
0: Ja.
1: Dus hij weet van me af. En het is gewoon ontzettend leuk. En ja, weet je, je neemt op onder hetzelfde dak, zeg maar. En dus ja, ik zou het ontzettend leuk vinden om hem een keer tegen te komen. En ja, wie weet. Ik bedoel, je weet het nooit, hè?
0: Nee, zo is het. Maar dat zal denk ik wederzijds zijn. Want hij vindt het natuurlijk ook fantastisch dat mensen zoals jij op een goede manier het repertoire van Hazes in de lucht houden.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Daar profiteert hij zelf natuurlijk ook van, hè?
1: Tuurlijk. Ja, en weet je, ik heb natuurlijk, ik zeg ook altijd tegen iedereen van luister, want mensen zien het ook heel gauw als een imitatie. Hè? En ik zeg altijd, er was maar één André Hazes. Nou, die is helaas al een heel aantal jaren niet meer onder ons. En ik heb de eer om een ode aan hem te brengen. En dat doe ik met ongelooflijk veel

0: lijsttrekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen, ja, jullie horen wel eens in ons programma liedjes en met de... hey, señor, señorita. Nou, dames en heren, ik heb er nu eentje voor de zomer van

en de mensen in het land vrolijk te maken. Ja, dan moet je toch elke keer maar weer met iets op de proppen komen. En voor deze single ben je weer naar een hele bekende studio geweest. Een man die heel veel leuke dingen kan brengen. En je bent eerder dit jaar bij hem binnengestapt en gezegd van... Hey, hier heb ik iets en je liet je horen wat eigenlijk...

0: in je bezit te hebben.
1: Ja, daarom. Kijk, en als je dan een setje doet van 40 minuten, drie kwartier, dan kun je en je eigen liedjes kwijt, maar ook natuurlijk Cheerio en De Engelbewaarder en liedjes die mensen allemaal willen horen. Hè. Nou, het liedje natuurlijk van Rutger, Ik wil de zon zien zakken in de zee. Nou ja, dat wil iedereen natuurlijk horen, dus daar kun jij ook fantastisch zingen. Maar ook De Señorita Española.
0: Zeker weten, ja. Het is wel belangrijk dat je je eigen repertoire nog altijd blijft doen. Want anders dan komt het nooit onder de mensen natuurlijk.
1: Zo is het. En dat doe jij perfect, want dat heb ik zelf meegemaakt in het land, dames en heren. Dus als je een lekker feestje wilt en je wilt een vrolijke jonge gast die de tent op zijn kop zet met breed repertoire, liedjes voor jong en oud, dan moet je zeker eens even denken aan Brian Jongsma. Je vindt hem al op alle socials. Je vindt het de videoclips natuurlijk op YouTube. En ga er even lekker naar kijken. Het liedje kwam uit begin juni, dus het is nog vers van de pers. En de zomer, de echte zomer moet nog beginnen. Het vakantieseizoen moet nog beginnen. De echte kermissen en de braderieën en noem het allemaal op. En de campings en weet ik wat. Het gaat allemaal losbarsten. En als je daarop bent, vraag dit liedje aan. En dan weet ik zeker dat de hele tent op zijn kop gaat. Of niet, Brian?
0: Ik sluit me daar helemaal weer aan. Precies zoals jij het zegt. Ik had het niet beter kunnen doen.
1: Nou, hartstikke goed dan. Nou ja, voordat ik dan verkeerde dingen ga zeggen, gaan we gewoon lekker het liedje draaien op de radio. Hier in de Goud en Fout Show. En natuurlijk ook in Oranje Party Radio. Een tip voor de top. Ook voor de Oranje Party Top 15. De Zomerparty Top 15, moet ik even goed zeggen. Nou ja, ik zou zeggen, Brian,

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Ik weet niet wat het is hoor, maar het is vakantietijd in Nederland. Wij zijn met de Gouden Foutje en Oranje Party gewoon elke week op de radio. En al die artiesten die wij bellen voor onze show, voor de zomershows met de lekkere zomerse muziek, die zitten allemaal of in Spanje, of in Griekenland, of ze zitten in de opblaasbare jacuzzi. Ik weet niet wat ik meemaak, dames en heren. De volgende man die een liedje uit heeft met de titel Tina Tequila, zit ook in Spanje op dit moment. Dennis Smits, hallo Dennis.
7: Hallo.
6: Hey,
7: hallo.
6: Waar zit jij in Spanje? Want die andere zat in Carriuela volgens mij. Waar zit jij?
7: Ik zit op Gran Canaria.
6: Gran Canaria. Oh, lekker man. Ja. Die Spanjaarden hebben allemaal goede zin. Hè? Nou, ze een paar weken geleden het voetbal
7: die
6: gewonnen.
7: Die hebben heel goede zin. Klopt.
6: En die hebben ook wel iets met... dat vind ik ook. En die hebben ook wel iets met, ja. Met Hollanders. Want Nederlanders hebben natuurlijk heel vaak in Spanje gewerkt. Met voetballen en beste... coach natuurlijk en noem het allemaal op, hebben daar gezeten. Dus ja, die vinden het hartstikke leuk. Maar die vinden denk ik ook jouw liedje leuk, hè? Of ben je dan alleen op vakantie te vieren of kan je ook wel een keer een liedje zingen?
7: Nee, ik ga ook wel wat liedjes zingen hier in de Nederlandse kroegen, zeg maar.
6: Ja, want die zitten er zat daar, hè?
7: Ja, die zitten er best veel. Ik kom hier denk ik 4 keer per jaar ongeveer.
6: Ja.
7: Dus, en dan zing ik hier in de Nederlandse kroegen. En nu ben ik echt met heel het gezin. Zeg maar, en dan zijn wij 3 weken hier, dus...
6: Lekker man, die mochten voor jou ook een keer mee.
7: ja, die mogen eigenlijk elk jaar, zomervakantie gaan ze sowieso elk jaar mee. En en dan zullen we in de winter ook wel eens ooit, met de kerst, dus de kerst en hout opnieuw zitten we hier wel eens ooit.
6: Ja.
7: Dus dat is genieten hier.
6: Ja, dat is een fijne plek om te zitten, ja. En heel veel Nederlandse artiesten gaan naar... Gran Canaria om daar op te treden. En niet alleen om op te treden, maar ook te genieten van de zon, een strand, gezelligheid, frikandellen, kroketten, frieten. Want dat hebben ze ook allemaal daar, hè?
7: Dat hebben ze hier ook allemaal. Maar wij gaan toch wel voor de Spaanse dingen,
6: hoor. Oh, jij gaat toch een beetje voor
7: de... ook wel lekker ook.
6: Ja,
7: hier,
6: paella en zo, we hebben ze allemaal nog meer daar.
7: Paella, ja, de garnalen.
6: De garnalen, kijk.
7: Olie.
6: Kijk, lekker
7: ja.
6: Niet te veel olie, hè, want dan zitten we de rand heel avond op het schijt uit.
7: Nee, daar moeten we wel een beetje mee opletten. Ja, dat klopt.
6: Ja, sorry voor thuis. Maar wat natuurlijk ook in Spanje, tequila, dat is natuurlijk wel super spannend. Nou vind ik ook even leuk om te vragen, ja, want ik zat van de week de radio te luisteren. Rita Wild, die had het ook met een luisteraar over tequila. Maar die zei tequila of tequila, hoe moet je dat eigenlijk uitspreken? Want jij weet het daar, hè?
7: Ja, het is tequila.
6: Tequila.
7: Tequila. Ik kan het eigenlijk ook niet goed uitspreken, denk ik.
6: Jij drinkt het liever op, moet je zeggen.
7: Ja, ik drink hem liever op, ja.
6: Nou, dat is ook lekker natuurlijk.
7: Een citroentje en wat zout.
6: Hè? Oh, lekker man, jongen. Als maar veul is, hè. Lekker man, jongen. Wat
7: als maar veul is, ja.
6: Ja, zo is het. Hé, luister, wat ook leuk vind is... je hebt voor dit liedje samengewerkt met een man die ik pas ook nog aan de telefoon gehad heb, want... En niet alleen aan de telefoon pas gehad. Ik heb een heel gesprekje met hem gehad over de Buma NL show van vorig jaar. Daar was hij ook samen met Hans Albers. En dan liet ze horen wat met AI allemaal kan. Dan liet ze een liedje horen van zogenaamd dan André Hazes. Dat kan natuurlijk niet, want André is er niet meer. Die zit ook op de tequila bier. Maar boven ergens. Maar Arjan Veneman, daar heb je weer mee samengewerkt voor dit liedje.
7: Dat klopt. Weer. Het is de tweede keer al.
6: Ja.
7: En dat smaakt... moet ik echt zeggen, naar meer. Het is zo fijn een man om mee samen te werken. Hij is rustig, hij luistert goed, hij doet precies wat je vraagt ook. Precies wat ik bij mijn vorige singlefeest op het kamp had ik al. Ik gaf hem een tekst, ik gaf hem een beetje een melodie, geneuried op een dictafoon. Ik zeg, zoiets moet het klinken. Nou, ik kreeg een demo binnen en werkelijk waar, het was meteen raak. Ik zeg,

0: Ja, Arjan heeft er een Nederlandse vertaling op gemaakt. Ik hoorde een melodietje, ik zeg, dit blijft hangen.
1: Ja, dat moet ook, hè?
0: Dit blijft echt in je kop hangen. Ja. En ja, het is niet moeilijk, het is een simpel liedje. Dus ja, ik zeg, dit moet worden. Nou ja, heeft het weer goed gemaakt, zeg ik.
1: Ja, ja, dat heeft zeker goed gedaan.
0: Kan niet meer, ja.
1: Ja, hey, en Arjan is natuurlijk... niet alleen producer en schrijver en zo, maar die treedt natuurlijk zelf ook op. Dus je weet toch een beetje precies wat er moet komen. Nou vind ik alleen leuk, ik zat te lezen in jouw persbericht. En toen zag ik dat jij uit Reuzel komt, dames en heren. Het machtige mooie Reuzel, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: En Reuzel, ik zou jou vertellen, het is lang geleden dat ik er geweest ben. Maar nou, luisteraars thuis, goed opletten wat ik nou ga vertellen. De zus van mijn opa, die zat daar in het klooster vroeger. Vroeger zat daar een heel mooi klooster in Reuzel, zeg maar.
0: Ik weet dat klopt.
1: En met een hele mooie tuin en vogels en alles. Dan moesten we vogels? Ja, vogels. En dan moest ik één keer per jaar moesten wij dan mee naar tante Lamberti. Ja, ze noemden ze zuster Lamberti in het klooster. En daar gingen wij dan naartoe. En daar zat ook een hele goede Chinees, weet ik nog. En een café. Ja, de eigenaar van het café is vorig jaar volgens mij overleden. Van dat café. En, maar we hadden nog meer daar. En een speelgoedwinkel. Hè, dat was natuurlijk ook heel belangrijk toen we nog klein waren. Een speelgoedwinkel hadden ze daar en alles. Hè. Maar Reuzel, man. Hartstikke leuk, man. Dat is echt een mooie plaats.
0: Ja, zeker. Ik woon er al meer dan 20 jaar nu. Dus dat bevalt goed. Ja, en mijn moeder komt er officieel vandaan. Ik kom officieel uit Hater.
1: Ja.
0: Ik heb altijd gezegd, als ik op mijn eigen ga wonen, dan koop ik een huis in Reuzel. En dat heb ik gedaan. Dus.
1: Ja, dat is gelukt ook, hè. Dat is ook wel hartstikke gelukt. Ja, ik vond het toch leuk, zou ik lezen. Ik denk, hé, verrek, dat is... Ja. Ben ik er nog kort in de buurt geweest, wel heel Varenbeek. Daar zit je ook een beetje in die hoek zo, als je daar die kant op komt.
0: Ja, dat klopt.
1: Voor een feestje moesten we bij de Beekse Bergen draaien. Ik mocht toch nog naar huis. Ik denk, ze houden me daar, Boquito Junior, maar toch niet. Ik mocht toch naar huis.
0: Er was een aapje ontsnapt, hè?
1: Ja, daarom. Ja, ik heb er niks mee te maken.
0: Die hebben ze nou weer gevangen, hè?
1: Ja, zo is het, jongen, zo is het. Ja, hartstikke leuk, man. Maak er maar grappen mee, jongen. Jij bent ook een lekkere guy. Maar in ieder geval uit het mooie Reuzel, dames en heren. En nu een prachtig mooi liedje opgenomen wat we gaan draaien. Ja. Hier in de zomeredities van de Gouden Foutje. En toen komt ook voorbij in Oranje Party. In onze Oranje Party zomer top 15 ga je hem ook nog voorbij horen komen. En dan gaan we dit interview ook nog een keer lekker gebruiken. Lekker, dames en heren. De Tina Tequila. En we gaan hem lekker draaien op de radio. Ik zou zeggen, geniet van jouw vakantie daar. Maak er iets moois van. Geniet ervan. En met je hele gezin. En wij gaan hem lekker draaien op de radio. Als jij wilt aankondigen, gaan we van Spanje via Reuzel de Gouden Foutshow in met jouw liedje. Dus ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, jongen.
0: Dat is goed. In ieder geval bedankt voor de promotie van mijn nieuwe plaat. Maar hier is hij dan, Dennis Mips met Tina Tequila. Zij drinken.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Volg ons ook via www.facebook.com/goudenfoutshow en via Twitter @goudenfoutshow. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: DJ, mag die muziek uit?
3: Oké, okay. Je bent allemaal nu, het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
4: Oudoe.
5: En dan is er koffie.
6: Foutje, bedankt.
7: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
3: Opgesodemieterd.
8: Zo, dames.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God damn it!
5: Het FUST is weer open voor iedereen die aanwezig wil zijn bij het FUST After Summer Party in Bussum op 4 oktober. De tickets kan je vanaf nu bestellen. Ga naar Facebook van het FUST, facebook.com/t.fust. En dan is het nu tijd voor het geluid van het FUST vol muziek. Appie staat vrolijk aan de deur, Norbert neemt die jas aan in de garderobe, Henk en Jos staan achter de bar en die nodig staat, een Maureen stand-by. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten, hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn en in je glas leeg is, mag je die natuurlijk zelf naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in het FUST vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance, allemaal in de juiste verhouding, vers getapt uit het FUST vol muziek, waar wij de platen laten praten. Helaas kan niet iedereen meer aanwezig zijn. Daarom vindt het hele team van het FUST fijn dat jullie er allemaal zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, God damn it!
5: Get the point, dude.
2: And now... Shandu.
6: Dit is weer het tweede uur van het feest, al vol muziek. En dan is het weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een sneeuwwitje voor slechts 1,25. Is je glas leeg, breng deze dan weer even terug naar de bar, want dan scheelt Betje weer een hoop werk. Dirk Even, eigenaar van het feest, woonde twee deuren verderop boven zijn eigen snackbar. Op een dag toen hij de keuken in zijn woning had vernield, vroeg hij aan mij of ik het stroom van de snackbar bij de koeling door wilde trekken naar zijn keuken. Ik gaf aan dat het niet kon omdat het krachtstroom was. Dirk, een beetje eigenwijs, gaf aan dat het wel kon, zolang ik alleen maar een paar kleuren stroomdraad zou gebruiken. Ik zei op je eigen verantwoording en zo geschiedde. Toen de stroom erop was gezet, ben ik naar boven gelopen om in de keuken te kijken of alles wel werkte. Ik hoorde de wasmachine op veel te hoge toeren draaien. De koelkast begon rare geluiden te maken en de muziek van de cassette recorder speelde op een veel te hoge toeren. Lang verhaal kort, nadat ik de stroom er vanaf had gehaald, kon Dirk als apparatuur in zijn keuken vervangen.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Standaard hoorden wij en De Zomer Is Van Ons. Plaat uit 2017. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman en ik draai het blijf voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen we uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Dat is een ongelooflijke grote tijdspanne. Daar kan je ongelooflijke plaatjes uit vandaan halen. Ik geloof een stortige 40.000 of zo. We doen ons best om daar wat uit vandaan te pikken. Want ja, ze past niet allemaal in een uur. Cindy, gaat niet lukken. Ik weet niet eens of ik er 1 seconde van draai, denk ik. Ja. De volgende plaat is een eentje van Maite Mateos. Nou, die kennen wij natuurlijk niet in Nederland. Maar we kennen wel de donkere zangeres van Baccarat. Dat is Maite Mateos. Hier is ze met Malagueña.

Maite Mateos van Bakra hoorde haar met Malagueña in 1982. In 2013 een plaat van Sala en The Strange Sounds. En daar is Maite ook eventjes bij aanwezig in deze Yes Sir, I Can Boogie.

Ja, een wat stevige versie van Sala en de Strange Sounds. En Marjita was al bezig om de dames vocalen in te zingen. We gaan terug in de tijd met Brian Hyland. Terug naar 1962, nummer 3 in Engeland. Toen in de top 30 van Engeland. Brian Hyland en Sealed with a Kiss.

Prachtig mooi stereo. Dankzij Radio Walton hoorden wij Brian Hyland en Seal Who The Kiss. 1962. In 1972 opnieuw een hit in Nederland. Toen, ja, was in 1972, in de zomer van 2 is opnieuw uitgebracht. En wederom een hit toen. Muziek van Belinda Carlisle, eigenlijk van de Hollies. Dit is The Air That I Breathe in 2025.

Belinda Carlisle in 2025. The Air That I Breathe van de Hollies. Ik denk wel een hele mooie versie. Heeft ze goed gedaan eigenlijk, deze Air That I Breathe. Muziek van Stephanie uit Oostenrijk, tegenwoordig Nederland. Maar luister naar Dans, Alexis, Dans.

Stephanie en Dans Alexis Dans. En ze zou toch wel heel graag denk ik, weer terug willen in Oostenrijk. Maar ja, ze heeft de liefde gevonden in Nederland. En dan is dat lastig. Een beetje verscheurd tussen twee werelden in. Wij blijven wel in Oostenrijk. En dat doen we met Francine Giorgi. En dit is in 2025 Ladies Night.

0: rijdt te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

Muziek van Oceanen hoorden wij twee keer achter elkaar. Eentje uit 2008 was Endless Summer. Een zeer bescheiden tip in Nederland. Wonderlijk, dat was een van de voetbalevenementen dat gaande was in Europa. En daar was dit dan de muziek van. Maar werd weinig gedraaid op de radio. Terwijl het een fantastische mooie plaat is. Endless Summer. Muziek van Oceanen uit 2018. En Can't Stop Thinking About You. Dit is Earth, Wind & Fire. 1983 en Fall.

Ja, het valt helemaal niet mee om op een gegeven moment met je eigen plaatjes hits te scoren. Want dan moet je soms wel heel veel moeite voor doen. Maar Crystal Peters heeft het gedaan. En in 2008 bracht ze deze uit. You're All I Ever Wanted.

Ja, je kan ook in plaats van Crystal Peters kun je ook een van de grootste artiesten in de wereld kun je draaien met een 100 plaat. Maar dit is toch, dit is toch goud dit. Het is wel een fantastische plaat. Hoe kun je dat zo maken in slechts 2 minuten tijd? Zo'n mooi liedje. Prachtig mooi. Crystal Peters in 2008 en You're All I Ever Wanted. Een plaat die al eerder uit was en die door Dave Edmunds gecoverd werd in 1973 op een waanzinnig goede manier. Luister maar naar dit prachtige arrangement van Born to Be With You.

Dave Edmonds in 1973 en Born to Be With You. En ja, wat hij overduidelijk probeerde te benaderen was de Phil Spector Wall of Sound. Die gaan we nu horen in mooi stereo, want dat is ook wel een beetje nieuw eigenlijk. In 1963 deze plaat van de Ronettes, in 2024 verstereoed door Radio Wallington. Here's Be My Baby.